0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Bij schietterrein Het Wipke in Beekendonk is zondag een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Jan Rovers. De heer Rovers is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij zet zich al 50 jaar in voor het Sint-Leonardus-gilde. Jarenlang was hij beheerder van het schietterrein en verantwoordelijk voor het onderhoud. Hij speelde een belangrijke rol bij de bouw van het clubgebouw en de Leonarduskapel. Sinds 1983 is hij secretaris. Ook bij Kring Peelland heeft hij zich jarenlang ingezet. Hij was voorzitter van de commissie Geweerschieten. Hij nam als afgevaardigde zitting in de federatieve commissie Geweerschieten. Een waterleiding is vanochtend gesprongen aan Ter Boord in Beek en Donk. Om precies te zijn gebeurde dit incident rond 7:15 vanmorgen. Bewoners werden verrast door een onverwachte wateroverlast. Een medewerker van waterbedrijf Brabant Water is inmiddels ter plaatse. Hij is druk bezig met het repareren van het ontstane gat. De oorzaak van deze lekkage is nog onduidelijk. De technicus ter plekke kon zelf ook geen concrete reden geven voor het defect. Gelukkig bleef de schade als gevolg van de gesprongen leiding beperkt tot een klein gebied. Zondagmiddag rond het middaguur heeft zich een ongeval voorgedaan op de Westom. Een automobilist, komende vanuit De Hoef, wilde de Westom oversteken en zag hierbij een andere auto over het hoofd. Een aanrijding was het directe gevolg. Gelukkig kwamen alle betrokkenen met de schrik vrij. Niemand raakte gewond. Een van de betrokken auto's zal worden afgesleept om de weg weer vrij te maken. De situatie ter plaatse is inmiddels weer veilig voor het verkeer. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Op Omroep Peelrand. Een waterleiding is vanochtend gesprongen aan Ter Boort in Beek en Donk. Om precies te zijn gebeurde dit incident rond 7:15 vanmorgen. Bewoners werden verrast door een onverwachte wateroverlast. Een medewerker van waterbedrijf Brabant Water is inmiddels ter plaatse. Hij is druk bezig met het repareren van het ontstane gat. De oorzaak van deze lekkage is nog onduidelijk. De technicus ter plekke kon zelf ook geen concrete reden geven voor het defect. Gelukkig bleef de schade als gevolg van de gesprongen leiding beperkt tot een klein gebied. Bij schietterrein Het Wipke in Beek en Donk is zondag een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Jan Rovers. De heer Rovers is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij zet zich al 50 jaar in voor het Sint-Leonardus-gilde. Jarenlang was hij beheerder van het schietterrein en verantwoordelijk voor het onderhoud. Hij speelde een belangrijke rol bij de bouw van het clubgebouw en de Leonarduskapel. Sinds 1983 is hij secretaris. Ook bij Kring Peelland heeft hij zich jarenlang ingezet. Hij was voorzitter van de commissie Geweerschieten. Hij nam als afgevaardigde zitting in de federatieve commissie Geweerschieten. De brandweer van Veghel is zondagavond uitgerukt voor een wel heel bijzondere melding. Aan de Kerkstraat in Boekel leek een duif in ernstige problemen te zijn geraakt. Het dier zat namelijk vast op een schoorsteen en kon ogenschijnlijk geen kant op. Om de duif te kunnen bevrijden, besloten de brandweerlieden ter plaatse om de hoogwerker in gereedheid te brengen. Deze werd zorgvuldig opgesteld, klaar om de reddingsactie te starten. Maar net op het moment dat de brandweer klaar was voor de inzet, koos de duif plotseling het luchtruim. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. In Gemert, op de Hezelaar, is zondagochtend vroeg een forse boom op een personenauto gevallen. Het voertuig raakte hierdoor aanzienlijk beschadigd. Gelukkig zijn er geen meldingen van gewonden binnengekomen. De gemeente van Gemert is direct op de hoogte gebracht van dit voorval en zal zo snel mogelijk actie ondernemen om de omgevallen boom van de auto te verwijderen en de weg weer veilig te maken voor het verkeer. Een waterleiding is vanochtend gesprongen aan Ter Boort in Beek en Donk. Om precies te zijn gebeurde dit incident rond 7:15 vanmorgen. Bewoners werden verrast door een onverwachte wateroverlast. Een medewerker van waterbedrijf Brabant Water is inmiddels ter plaatse. Hij is druk bezig met het repareren van het ontstane gat. De oorzaak van deze lekkage is nog onduidelijk. De technicus ter plekke kon zelf ook geen concrete reden geven voor het defect. Gelukkig bleef de schade als gevolg van de gesprongen leiding beperkt tot een klein gebied. Zondagmiddag rond het middaguur heeft zich een ongeval voorgedaan op de Westom. Een automobilist, komende vanuit De Hoef, wilde de Westom oversteken en zag hierbij een andere auto over het hoofd. Een aanrijding was het directe gevolg. Gelukkig kwamen alle betrokkenen met de schrik vrij. Niemand raakte gewond. Een van de betrokken auto's zal worden afgesleept om de weg weer vrij te maken. De situatie ter plaatse is inmiddels weer veilig voor het verkeer. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

Geef de hits. OSR 920. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrond. In Beek en Donk is de gemeente zondagochtend opgeroepen voor een dringende melding over dreigende bomen. Rond 11:30 ochtends ontvingen zij een oproep over een gevaarlijke situatie aan het Berkendijkje. Daar bleken twee bomen aanzienlijk schuin te hangen. Eén van deze bomen vormde een acuut gevaar, omdat deze dreigde om te vallen en mogelijk op een nabijgelegen woning terecht zou komen. Deze potentieel riskante situatie vereiste onmiddellijk ingrijpen van de autoriteiten. In Gemert, op de Hezelaar, is zondagochtend vroeg een forse boom op een personenauto gevallen. Het voertuig raakte hierdoor aanzienlijk beschadigd. Gelukkig zijn er geen meldingen van gewonden binnengekomen. De gemeente van Gemert is direct op de hoogte gebracht van dit voorval en zal zo snel mogelijk actie ondernemen om de omgevallen boom van de auto te verwijderen en de weg weer veilig te maken voor het verkeer. Een waterleiding is vanochtend gesprongen aan Ter Boort in Beek en Donk. Om precies te zijn gebeurde dit incident rond 7:15 vanmorgen. Bewoners werden verrast door een onverwachte wateroverlast. Een medewerker van waterbedrijf Brabant Water is inmiddels ter plaatse. Hij is druk bezig met het repareren van het ontstane gat. De oorzaak van deze lekkage is nog onduidelijk. De technicus ter plekke kon zelf ook geen concrete reden geven voor het defect. Gelukkig bleef de schade als gevolg van de gesprongen leiding beperkt tot een klein gebied. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Pakistan heeft opnieuw doelen bestookt in buurland Afghanistan. Doel van de aanvallen waren schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban. Er zouden 29 militanten zijn gedood, meldt persbureau Associated Press. Afghanistan meldt juist dat tientallen burgers zijn gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Sinds februari zijn er geregeld aanvallen in het grensgebied tussen beide landen met honderden doden tot gevolg. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Hoewel de persoon op het strand ter hoogte van de Koog werd gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of een slachtoffer uit het water kwam of op een strand is overleden. Over de verdere toedracht tast de politie in het duister. Het overlijden wordt onderzocht. Bij een frontale botsing op de N337 bij het Overijsselse Weien is gisteravond een dode gevallen. Diverse andere slachtoffers raakten gewond. Door de enorme klap vloog een van de voertuigen in brand. De bestuurder kon door omstanders uit de brandende auto worden gehaald. Reanimatie mocht niet meer baten. De man uit de gemeente Olstweien overleed ter plekke. Over de toestand van de andere slachtoffers is niets bekend. De Rijksstraatweg is afgesloten voor sporenonderzoek. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Er rijden onder meer minder intercity's tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Amsterdam, tussen Utrecht en Rotterdam, tussen Rotterdam en Schiphol, van Schiphol naar Arnhem en tussen Alkmaar en Haarlem. Verder rijden er minder sprinters tussen Gouda, Goverwelle en Den Haag Centraal. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler, bij een matige naar het noordwesten draaiende wind.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Een waterleiding is vanochtend gesprongen aan Ter Boort in Beek en Donk. Om precies te zijn gebeurde dit incident rond 6:15 vanmorgen. Bewoners werden verrast door een onverwachte wateroverlast. Een medewerker van waterbedrijf Brabant Water is inmiddels ter plaatse. Hij is druk bezig met het repareren van het ontstane gat. De oorzaak van deze lekkage is nog onduidelijk. De technicus ter plekke kon zelf ook geen concrete reden geven voor het defect. Gelukkig bleef de schade als gevolg van de gesprongen leiding beperkt tot een klein gebied. De brandweer van Veghel is zondagavond uitgerukt voor een wel heel bijzondere melding. Aan de Kerkstraat in Boekel leek een duif in ernstige problemen te zijn geraakt. Het dier zat namelijk vast op een schoorsteen en kon ogenschijnlijk geen kant op. Om de duif te kunnen bevrijden, besloten de brandweerlieden ter plaatse om de hoogwerker in gereedheid te brengen. Deze werd zorgvuldig opgesteld, klaar om de reddingsactie te starten. Maar net op het moment dat de brandweer klaar was voor de inzet, koos de duif plotseling het luchtruim. In Beek en Donk is de gemeente zondagochtend opgeroepen voor een dringende melding over dreigende bomen. Rond 11:30 's ochtends ontvingen zij een oproep over een gevaarlijke situatie aan het Berkendijkje. Daar bleken twee bomen aanzienlijk schuin te hangen. Een van deze bomen vormde een acuut gevaar, omdat deze dreigde om te vallen en mogelijk op een nabijgelegen woning terecht zou komen. Deze potentieel riskante situatie vereiste onmiddellijk ingrijpen van de autoriteiten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
5: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Pakistan heeft opnieuw doelen bestookt in buurland Afghanistan. Doel van de aanvallen waren schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban. Er zouden 29 militanten zijn gedood, meldt persbureau Associated Press. Afghanistan meldt juist dat tientallen burgers zijn gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Sinds februari zijn er geregeld aanvallen in het grensgebied tussen beide landen met honderden doden tot gevolg. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Hoewel de persoon op het strand ter hoogte van de Koog werd gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of een slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. Over de verdere toedracht tast de politie in het duister. Het overlijden wordt onderzocht. Bij een frontale botsing op de N337 bij het Overijsselse Weien is gisteravond een dode gevallen. Diverse andere slachtoffers raakten gewond. Door de enorme klap vloog een van de voertuigen in brand. De bestuurder kon door omstanders uit de brandende auto worden gehaald. Reanimatie mocht niet meer baten. De man uit de gemeente Olstweien overleed ter plekke. Over de toestand van de andere slachtoffers is niets bekend. De Rijksstraatweg is afgesloten voor sporenonderzoek. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Er rijden onder meer minder intercities tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Amsterdam, tussen Utrecht en Rotterdam, tussen Rotterdam en Schiphol, van Schiphol naar Arnhem en tussen Alkmaar en Haarlem. Verder rijden er minder sprinters tussen Gouda, Goverwelle en Den Haag Centraal. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler, bij een matige naar het noordwesten draaiende wind.
2: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Gemert, op de Hezelaar, is zondagochtend vroeg een forse boom op een personenauto gevallen. Het voertuig raakte hierdoor aanzienlijk beschadigd. Gelukkig zijn er geen meldingen van gewonden binnengekomen. De gemeente van Gemert is direct op de hoogte gebracht van dit voorval en zal zo snel mogelijk actie ondernemen om de omgevallen boom van de auto te verwijderen en de weg weer veilig te maken voor het verkeer. Een waterleiding is vanochtend gesprongen aan Ter Boort in Beek en Donk. Om precies te zijn gebeurde dit incident rond 7:15 vanmorgen. Bewoners werden verrast door een onverwachte wateroverlast. Een medewerker van waterbedrijf Brabant Water is inmiddels ter plaatse. Hij is druk bezig met het repareren van het ontstane gat. De oorzaak van deze lekkage is nog onduidelijk. De technicus ter plekke kon zelf ook geen concrete reden geven voor het defect. Gelukkig bleef de schade als gevolg van de gesprongen leiding beperkt tot een klein gebied. Tijdens de viering van het 75-jarig jubileum van voetbalvereniging Mariahout is zondag een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Hans Aarts. De heer Aarts is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich al ruim 40 jaar in voor de club, eerst als leider en trainer en sinds 2004 voor het jeugdbestuur. Daarnaast vervult hij vele andere vrijwilligerstaken. Al 36 jaar organiseert hij ook het buurtvoetbaltoernooi in Mariahout en is hij sinds 1999 voorzitter van buurtvereniging De Moerasvogels. De heer Aarts heeft zich jarenlang ingezet voor de parochie en het kindervakantiewerk Mariahout. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Klaar wakker.
0: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen

Zo heet het, Everything Changes, Take That. Het weekend is voorbij, het is maandagochtend. Ik hoop dat je een beetje leuke dagen hebt gehad de afgelopen dagen. En we gaan beginnen aan 5 dagen lang weer klaarwakker hier op OZR 920.

Hollies en Sorry Suzanne, Miles Smit ervoor met Wait For You ook nog. Goedemorgen, had je er wat later bij gekomen. Dit is OSR 920, we gaan naar het weer van 20 jaar geleden. Het was toen bewolkt met lichte regen in de ochtend. De maximumtemperatuur bereikte 18 graden, 's nachts was het 10 graden. De wind kwam uit het zuidwesten en in de middag klaarde het op. Wakker, wakker.

Het geweld van Nirvana en Smells Like Teen Spirit. Alvaro Soler ook nog. En dan wordt het tijd voor heel wat anders. Ja. Wel vrolijk, maar ja, niet hetzelfde als Nirvana, zeg maar. We gaan terug naar het verleden. Een feestje met de Village People en YMCA.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Pakistan heeft opnieuw doelen bestookt in buurland Afghanistan. Doel van de aanvallen waren schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Bij een frontale botsing op de N337 bij het Overijsselse Weijen is gisteravond een dode gevallen. Diverse andere slachtoffers raakten gewond. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler bij een matige naar het noordwesten draaiende wind.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Helemaal live gedaan, dit illustre duo Tina Turner samen met David Bowie en Tonight. Het archiefnieuws van juni dan, 1966. De provincie Limburg start met de aanleg van de Maaslijn. En bij een aanval op een politiebureau in Rotterdam in 1986 raakt een agent gewond. En in 2006 een vliegtuig van Transavia maakt een noodlanding op Eindhoven Airport. En de sportvraag van vandaag: welke Nederlandse wielrenner won in juni 1976 de Ronde van Zwitserland? Het antwoord zometeen.

En niet alleen Better Days, maar ook de betere muziek hè, van Bruce Springsteen. Je hoort het hier in Klaarbakken op Overzeeg 920. Cilla Black staat ervoor trouwens ook nog Yoma World. Het antwoord op de vraag welke Nederlandse wielrenner won in juni 1976 de Ronde van Zwitserland was natuurlijk Henny Kuiper. Maar misschien heb je het wel gezien toen. Op tv of gehoord op de radio. Shake Your Body to the Ground. Hier zijn de Jacksons.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar stellen. Daders zijn zo sneller te vervolgen en escalatie van huiselijk geweld kan ermee worden tegengegaan. Een wetsvoorstel van deze strekking werd in het kabinet Schoof al toegezegd door oud-staatssecretaris Koenraadi als hulpmiddel om femicide te voorkomen. Slachtoffers vinden de drempel voor aangifte heel vaak te hoog. Met de nieuwe wet kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor dwingende controle, psychische mishandeling en stalking. Jongeren krijgen steeds vaker forse dwangsommen opgelegd om te voorkomen dat ze opnieuw in de fout gaan. Het gaat dan om bedragen tussen de 1000 en 7500 euro. Bijvoorbeeld bij het dragen van een mes of het afsteken van verboden vuurwerk. Ook drugsdealers worden zo op het rechte pad gehouden. Waar een veroordeling via het strafrecht maanden kan duren, komt er bij een dwangsom geen rechter aan te pas. Gemeenten kunnen jongeren direct aansprakelijk stellen. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Hoewel de persoon op het strand ter hoogte van de Koog werd gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of het slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. Over de verdere toedracht tast de politie in het duister. Het overlijden wordt onderzocht. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Er rijden onder meer minder intercity's tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Amsterdam, tussen Utrecht en Rotterdam, tussen Rotterdam en Schiphol, van Schiphol naar Arnhem en tussen Alkmaar en Haarlem. Verder rijden er minder sprinters tussen Gouda, Grooverwelle en Den Haag Centraal. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler, bij een matige naar het noordwesten.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. In Gemert, op de Hezelaar, is zondagochtend vroeg een forse boom op een personenauto gevallen. Het voertuig raakte hierdoor aanzienlijk beschadigd. Gelukkig zijn er geen meldingen van gewonden binnengekomen. De gemeente van Gemert is direct op de hoogte gebracht van dit voorval en zal zo snel mogelijk actie ondernemen om de omgevallen boom van de auto te verwijderen en de weg weer veilig te maken voor het verkeer. Zondagmiddag rond het middaguur heeft zich een ongeval voorgedaan op de Westom. Een automobilist, komende vanuit De Hoef, wilde de Westom oversteken en zag hierbij een andere auto over het hoofd. Een aanrijding was het directe gevolg. Gelukkig kwamen alle betrokkenen met de schrik vrij. Niemand raakte gewond. Een van de betrokken auto's zal worden afgesleept om de weg weer vrij te maken. De situatie ter plaatse is inmiddels weer veilig voor het verkeer. Tijdens de viering van het 75-jarig jubileum van voetbalvereniging Mariahout is zondag een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Hans Aarts. De heer Aarts is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Hij zet zich al ruim 40 jaar in voor de club, eerst als leider en trainer en sinds 2004 voor het jeugdbestuur. Daarnaast vervult hij vele andere vrijwilligerstaken. Al 36 jaar organiseert hij ook het buurtvoetbaltoernooi in Mariahout en is hij sinds 1999 voorzitter van buurtvereniging De Moerasvogels. De heer Aarts heeft zich jarenlang ingezet voor de parochie en het kindervakantiewerk Mariahout. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. OSR 920.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Klaar wakker.
0: Je vaste ochtendritueel.

You Drive Me Crazy. Ja, dat slaat misschien wel een beetje op Britney Spears zelf. Hè? Want ja, soms lijkt het er wel op dat het niet helemaal goed zit in de bovenkamer, zeg maar. Goedemorgen, welkom terug. Dit is Klaarbakker op OSR 920. Nog een klein uurtje bij je met onder meer muziek van Icehouse. Hey, little girl.

Twee keer ziek in 2-1. My Forbidden Lover. En als laatste hoorde je uiteraard Le Freak. OSR 920. Goedemorgen. Kopje koffie bij de hand hebben we nog steeds. En we hebben ook Rod Stewart.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar stellen. Daders zijn zo sneller te vervolgen en escalatie van huiselijk geweld kan ermee worden tegengegaan. Jongeren krijgen steeds vaker forse dwangsommen opgelegd om te voorkomen dat ze opnieuw in de fout gaan. Het gaat dan om bedragen tussen de 1000 en 7500 euro. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler, bij een matige naar het noordwesten draaiende wind.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Live in Technicolor 2, Coldplay natuurlijk, Top of the World ook nog daarvoor, lang geleden gemaakt door de Carpenters.
1: Top 1000.
0: En daar vinden we Neil Young dit jaar met een nummer uit 1972 genaamd Heart of Gold. Young nam dit nummer op in een studio in Nashville. De tekst gaat over de zoektocht naar een oprecht persoon. Young speelt de mondharmonica die je hoort helemaal zelf. Het nummer verscheen op zijn album Harvest.

0: Dina Howard en Freak Like Me en het nummer van Neil Young waar ik alles al over had verteld. Over deze man nog eigenlijk helemaal niks. Zij wil mij. Je hoort Fleming.
1: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek.

Blend the Gang met Joanna maakt een einde bijna aan Klaarwakker. Ik zeg alleen nog dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een mooie dag. En die Purple en Child in Time zullen we dit keer eens helemaal draaien.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Yücelgöz en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Yücelgöz en Boswijk willen dat de krijgsmacht sneller, slimmer en wendbaarder wordt om moderne dreigingen het hoofd te kunnen bieden. De koerswijziging volgt op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waar het gebruik van drones een grote vlucht genomen heeft. Het aantal meldingen van vergiftigingen door afslankmedicatie is vorig jaar verdubbeld. Het gaat dan vooral om mensen die zelf experimenteren met middelen die nog niet zijn goedgekeurd. Eerder dit jaar stond de teller op 76 meldingen, nu zijn het er ruim 150. Het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum stelt bovendien vast dat in 40% van de gevallen er helemaal geen dokter aan te pas is gekomen. Er worden nu ook vergiftigingen vastgesteld met het middel retatrudine. Dit middel, ook bekend als Triple G, is nog nergens ter wereld goedgekeurd. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner doodt. Rechters beschouwen dat als doodslag waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Van Weel wil dit in specifieke gevallen verhogen naar 30 jaar of zelfs levenslang. Deze verhoging voor doodslag geldt na een patroon van mishandeling of het uitoefenen van dwingende controle. Hierdoor kunnen daders even hard worden gestraft als bij moord met voorbedachte raden. Oostenrijk is begonnen met het evacueren van 200 mensen uit het Kaunertal, dichtbij de Italiaanse grens. Vanwege enorme modderstromen zijn daar veel mensen vast komen te zitten. Met enkele helikopters worden de mensen nu naar een veiligere plek gebracht. In het populaire skigebied hebben stevige onweersbuien met regen en hagel modderstromen veroorzaakt en wegen geblokkeerd. Het weer in het oosten en een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler bij een matige naar het noordwesten draaiende wind.
3: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regiobreek.
4: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pilrand. De brandweer van Veghel is zondagavond uitgerukt voor een wel heel bijzondere melding. Aan de Kerkstraat in Boekel leek een duif in ernstige problemen te zijn geraakt. Het dier zat namelijk vast op een schoorsteen en kon ogenschijnlijk geen kant op. Om de duif te kunnen bevrijden, besloten de brandweerlieden ter plaatse om de hoogwerker in gereedheid te brengen. Deze werd zorgvuldig opgesteld, klaar om de reddingsactie te starten. Maar net op het moment dat de brandweer klaar was voor de inzet, koos de duif plotseling het luchtruim. In Gemert, op de Hezelaar, is zondagochtend vroeg een forse boom op een personenauto gevallen. Het voertuig raakte hierdoor aanzienlijk beschadigd. Gelukkig zijn er geen meldingen van gewonden binnengekomen. De gemeente van Gemert is direct op de hoogte gebracht van dit voorval en zal zo snel mogelijk actie ondernemen om de omgevallen boom van de auto te verwijderen en de weg weer veilig te maken voor het verkeer. Tijdens de viering van het 75-jarig jubileum van voetbalvereniging Mariahout is zondag een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Hans Aerts. De heer Aerts is benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich al ruim 40 jaar in voor de club, eerst als leider en trainer en sinds 2004 voor het jeugdbestuur. Daarnaast vervult hij vele andere vrijwilligerstaken. Al 36 jaar organiseert hij ook het buurtvoetbaltoernooi in Mariahout en is hij sinds 1999 voorzitter van buurtvereniging De Moerasvogels. De heer Aerts heeft zich jarenlang ingezet voor de parochie en het kindervakantiewerk Mariahout. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel
5: Kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand. Regiobreek. OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Plaat die tot twee keer toe is uitgebracht, ook in de jaren 80. En toen werd het weer een hele grote hit. Jay and the Americans en Cara, Mia, Dexys, Midnight Runners en Jackie Wilson Set. Hey, hallo, van harte welkom. Dankjewel aan Tom Holland voor de afgelopen paar dagen die hij voor mij heeft ingevallen. Het was heerlijk motorrijden, al moet ik zeggen. Met 38 graden motorrijden is ook niet echt een pretje. Nee, een beetje te veel van het goede. Maar goed, we zijn er weer en tot om 12 uur zit Muziekfabriek. Kabinet wil de psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. En VS en Iran die staken aanvallen, gesprekken gaan door, gelukkig maar. Tot om 12 uur Muziekfabriek, de plaat is een verhaal, leuke berichten, verjaardagskalender. Het komt allemaal voorbij en zoals altijd de beste muziek.
1: Ben van Rio.

Na het weekend de disco uit de jaren 80 met de Brothers Johnson en Stump. Had ik nog Carole King en It's Too Late en Savage Garden. Eén dag vliegje. En Truly, Madly, Deeply. OSR 920, jouw vriendje op de radio. Met nu Los Netto Bazaar. Fade Away.

0: Wakefield, When I Think of You. Vanmorgen valt in het oosten van Brabant plaatselijk een beetje regen. Verder verloopt de dag droog met flink wat zon. En de west- tot noordwestenwind is vanmiddag matig kracht 3. En het wordt 24 tot 27 graden. Vanavond is het vrij zonnig en aangenaam warm. Vannacht kan het afkoelen tot een graad of 14. Morgen breekt de zon geregeld door. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt 23 tot 26 graden.
1: Het is OSR 920.

Mavericks, altijd leuk om te draaien. Here comes my baby, Blondie en Sunday Girl. Zo direct de nieuws van 10 uur, daarna nog 2 uur lang muziekfabriek. John Farnham, you're the voice.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Jezilgus en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Jezilgus en Boswijk willen dat de krijgsmacht sneller, slimmer en wendbaarder wordt om moderne dreigingen het hoofd te kunnen bieden. De koerswijziging volgt op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waar het gebruik van drones een grote vlucht genomen heeft. Het aantal meldingen van vergiftigingen door afslankmedicatie is vorig jaar verdubbeld. Het gaat dan vooral om mensen die zelf experimenteren met middelen die nog niet zijn goedgekeurd. Eerder dit jaar stond de teller op 76 meldingen, nu zijn het er ruim 150. Het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum stelt bovendien vast dat in 40% van de gevallen er helemaal geen dokter aan te pas is gekomen. Er worden nu ook vergiftigingen vastgesteld met het middel retatrudine. Dit middel, ook bekend als Triple G, is nog nergens ter wereld goedgekeurd. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner doodt. Rechters beschouwen dat als doodslag waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Van Weel wil dit in specifieke gevallen verhogen naar 30 jaar of zelfs levenslang. Deze verhoging voor doodslag geldt na een patroon van mishandeling of het uitoefenen van dwingende controle. Hierdoor kunnen daders even hard worden gestraft als bij moord met voorbedachte raden. Oostenrijk is begonnen met het evacueren van 200 mensen uit het Kaunertal, dichtbij de Italiaanse grens. Vanwege enorme modderstromen zijn daar veel mensen vast komen te zitten. Met enkele helikopters worden de mensen nu naar een veiligere plek gebracht. In het populaire skigebied hebben stevige onweersbuien met regen en hagel modderstromen veroorzaakt en wegen geblokkeerd. Het weer in het oosten en een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler bij een matige naar het noordwesten draaiende wind.
2: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrond. Bij schietterrein Het Wipke in Beek en Donk is zondag een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Jan Rovers. De heer Rovers is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij zet zich al 50 jaar in voor het Sint-Leonardus-gilde. Jarenlang was hij beheerder van het schietterrein en verantwoordelijk voor het onderhoud. Hij speelde een belangrijke rol bij de bouw van het clubgebouw en de Leonarduskapel. Sinds 1983 is hij secretaris. Ook bij Kring Peelland heeft hij zich jarenlang ingezet. Hij was voorzitter van de commissie Geweerschieten. Hij nam als afgevaardigde zitting in de federatieve commissie Geweerschieten.
4: Tijdens de viering van het 75-jarig jubileum van voetbalvereniging Mariahout is zondag een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Hans Aerts. De heer Aerts is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij zet zich al ruim 40 jaar in voor de club, eerst als leider en trainer en sinds 2004 voor het jeugdbestuur. Daarnaast vervult hij vele andere vrijwilligerstaken. Al 36 jaar organiseert hij ook het buurtvoetbaltoernooi in Mariahout en is hij sinds 1999 voorzitter van buurtvereniging De Moerasvogels. De heer Aerts heeft zich jarenlang ingezet voor de parochie en het kindervakantiewerk Mariahout.
5: De brandweer van Veghel is zondagavond uitgerukt voor een wel heel bijzondere melding. Aan de Kerkstraat in Boekel leek een duif in ernstige problemen te zijn geraakt. Het dier zat namelijk vast op een schoorsteen en kon ogenschijnlijk geen kant op. Om de duif te kunnen bevrijden, besloten de brandweerlieden ter plaatse om de hoogwerker in gereedheid te brengen. Deze werd zorgvuldig opgesteld, klaar om de reddingsactie te starten. Maar net op het moment dat de brandweer klaar was voor de inzet, koos de duif plotseling het luchtruim.
2: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: tragedy. Somebody else's lover.
1: Ben van Riel.
0: Plaatselijk nog een beetje regen. Verder verloopt de dag droog. Flink wat zon. Het wordt 24 tot 27 graden. Goedemorgen. Dit is OSR 920 met Muziekfabriek. En om 12 uur met straks de platen zijn verhaal.

0: Beleef de hits. OSR 920.
1: Muziekfabriek.
0: OSR 920.

0: Alexia, ulalalalala.
1: Love me tonight.
0: Jake Gals Band en Free Frame, het is tijd voor...
2: De plaat en zijn verhaal.
3: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
4: Het stelt niet veel voor. Een kerk, een café, een school en een kleine wc achter in de tuin. Daar houdt het wel mee op aan Rijksweg nummer 19. De bewoners houden hun eigen dorpje goed schoon omdat ze er tijd genoeg voor hebben. In dat kleine dorp dat zich groter voordoet dan het is. Je mag er niet harder dan 40 km per uur rijden en motorfietsen mogen er niet eens komen. En op vrijdag ga je naar de winkel om boodschappen te doen. Op zondag naar de kerk voor de heilige boodschap. Zo simpel is het leven hier. Door de week is iedereen aan het werk op de akkers om brood op de plank te krijgen. Op je spaarzame vrije dagen ga je met het hele gezin picknicken in het bos. En op zaterdagavond stappen in de grote stad, een paar kilometer verderop. Om vervolgens op zondag weer te eindigen in de kerk, zoals het hoort. Dat alles doe je in deze plaats, die zelfs nauwelijks dorp genoemd kan worden. En denk maar niet dat je een losbandig leven kan leiden hier. Whisky is bijvoorbeeld nergens te kopen. En als je op straat betrapt wordt op dronkenschap, ga je meteen de nor in. Ze kennen dan geen genade met je. Gezouten varkensvlees met siroop, dat is het enige dat je dan te eten krijgt in de dorpsgevangenis. Dit is maar één van de vele kleine stadjes hier in Tennessee. En eigenlijk zijn al die plaatsen hetzelfde. Een kleine, veilige gemeenschap die het voor elkaar opneemt. Een gehucht. Meer is het eigenlijk niet. Maar de bewoners zijn er maar wat trots op.

0: meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons.
1: Muziekfabriek.

Uit een beginperiode, In Excess and Disappear, John Fred and the Playboys en Judy in the Sky. En wat ook nog te platen is een verhaal met Ike en Tina Turner en Nutbush City Limits. OSR, jouw vriendje op de radio, maar nu Suzy Quattro en She's in Love with You.

Heel lang geleden trad ze op als Blondie. En daarna ging ze onder, met haar eigen naam verder. Debbie Harry en French Kissing in the USA. Duran Duran en The Wild Boys. Zo direct het nieuws van 11 uur. Daarna nog een uur lang muziekfabriek. Redbox for America.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek. Daar scoor je altijd.
1: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Het treinverkeer rondom Rotterdam is ontregeld door een stroomstoring. Vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda rijden volgens de NS geen treinen. Ook het grootste rangeerterrein en knooppunt voor goederenvervoer in Nederland, de Kijfhoek, is getroffen. Er rijden nog wel treinen vanuit Rotterdam naar het noorden. Diverse treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner te checken voor actuele informatie over het treinverkeer. De landelijke hittegolf duurt inmiddels 11 dagen. Daarmee sneuvelen de vorige records uit 1936 en 1976. De hittegolf telde 5 tropische dagen waarop de temperatuur boven de 30 graden uitkwam. De hoogste temperatuur die in De Bilt werd gemeten was 36,8 graden op 26 juni. Dat deze hittegolf zo vroeg in het jaar voorkomt is uitzonderlijk. De zogenoemde superhittegolf duurde in het Limburgse El maar liefst 6 dagen. Op vrijdag werd daar een temperatuur gemeten van 39,4 graden. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota Samen Voorwaarts van minister Jezilgus en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Jezilgus en Boswijk willen dat de krijgsmacht sneller, slimmer en wendbaarder wordt om moderne dreigingen het hoofd te kunnen bieden. De koerswijziging volgt op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waar het gebruik van drones een grote vlucht genomen heeft. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner doodt. Rechters beschouwen dat als doodslag waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Van Weel wil dit in specifieke gevallen verhogen naar 30 jaar of zelfs levenslang. Hierdoor kunnen daders even hard worden gestraft als bij moord met voorbedachte raden. Het weer droog, zonnig en zomers warm. Aan de kust is het wat koeler door de matige noordoostenwind.
3: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelgand. De verkeerswerkgroep van de Lieshoutse Dorpsraad voert regelmatig overleg met de gemeente Laarbeek over actuele dorpsissues. Een belangrijk aandachtspunt is het weggedrag bij de verbrede wegversmalling tussen het Hopveld en de Ploeg, waar automobilisten volgens de dorpsraad juist extra hard lijken te rijden. Ook informeerde de werkgroep buurten over de voorgenomen plaatsing van laadpalen. Door deze vroege communicatie kunnen bewoners tijdig bezwaar maken, wat al enkele malen resulteerde in het kiezen van een alternatieve locatie. Het afgelopen weekend beloofde niet alleen een geweldig feest te worden, maar ook een warm weekend. Bij jubilerend voetbalvereniging Mariahout was daarom extra aandacht besteed aan de hitte. Overal waren voldoende watervoorzieningen, ventilatoren, zonnebrand en schaduwplekken aanwezig om het voor iedereen zo comfortabel mogelijk te maken. Er werd volop genoten van alle activiteiten en samen maakte men er een fantastisch en veilig jubileumfeest van. Omroep Peelrand was aanwezig voor een impressie en interviewde Carlo van den Heuvel. Bij de Gemertse Watervrienden werden zondag 28 juni de A, B en C-examens afgenomen. De A-kandidaten lieten zien dat zij de basisvaardigheden van het zwemmen beheersen. Ze zwommen in kleding, een intensieve vaardigheid voor noodsituaties. De B-kandidaten toonden dat zij deze vaardigheden op lange afstand kunnen volhouden. Ook stonden bij hen extra survivalvaardigheden op het programma. De C-kandidaten legden een intensief examen af, waren de afstanden uitgebreid en lieten zij zien hoe zij met obstakels in het water omgaan. Alle kandidaten werden na afloop onder luid applaus beloond met een welverdiend diploma. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.
5: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Mai Tai, en it's my female intuition, Diana Ross in Upside Down.
1: Ben van Riel.
0: Vanochtend in de doos van Brabant plaatselijk nog een beetje regen. Verder verloopt het droog en flink wat zon tot 24 tot 27 graden. Goedemorgen. Ach, laten we lekker het huis een beetje luchten. Zet alle ramen open, zet alle deuren open. Nu is het heerlijk. 3 degrees and the year of decision.

0: Boyzone en Love Me For A Reason.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Gisteren was Nancy Bouwjarig, van harte gefeliciteerd. Dit is OSR 920. En wil jij nou ook gefeliciteerd worden op je verjaardag? Kijk even op onze website osr920.nl. Scroll naar beneden en druk op die button. Word vriendje voor een tientje. En we gaan jou zeker niet meer vergeten. Nee. Marshall Hine, Dancing in the City.

Five and a Few Getting Down, baby Jewel Egans. En let me tell you about the birds and the bees. 29 juni, we vieren vandaag de Nationale Modderdag. En de Internationale Dag van de Tropen.

De zomer, nou ja zeker, de Beach Boys en Barbara Ann, Lloyd Cullen, The Commotions en Rattlesnakes. Vandaag in 2007 lag de allereerste iPhone officieel in de winkels van de Verenigde Staten. Mensen stonden dagenlang in de rij bij de Apple Stores. Er zat destijds nog geen App Store op en je kon er niet mee filmen. Het had geen 3G, maar het veranderde de wereld en de smartphone-industrie wel.

Even terug naar de jaren 60 met Hermes Hermits. No Milk Today, maar dit was een andere. There's a Kind of Hush All Over the World. Ruud Jacot en Vrede. Dus Kylie Minogue.

Poppy, oftewel de Poppies. En no honor in haar chance. Kylie Minogue en Can't Get You Out of My Head. Zo direct naar het nieuws. Leo van de Boom. Hij heeft er een heleboel lekkers bij, dus dat gaat weer goed komen. Hij het beleg, jij de broodjes. Oh, wat een leuke combinatie. Veel plezier met hem. Spreek je morgen weer. Yes, owner of a lonely heart.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
3: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Premier Jette belooft dat er een vervolg komt op de excuses voor het slavernijverleden. Toenmalig premier Rutte noemde de excuses geen punt, maar een komma. Jette sprak gisteren in Amsterdam in het Suriname Museum. Hij deed daar concrete toezeggingen dat hij zich wil inzetten om te komen tot beleid over heling en herstel. Woensdag houdt de premier een toespraak op de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kotti. Nederlandse hulptroepen zijn in Venezuela op zoek naar 5 Venezolanen die mogelijk nog in leven zijn. Dat zegt Jorg van Waardhuizen van het Nederlandse Urban Search and Rescue Team vanuit de hoofdstad Caracas. Het Nederlandse hulpteam bestaat uit 64 mensen en 8 honden. Het is niet bekend of de 5 Venezolanen waar recent contact mee is geweest nog in leven zijn. Volgens de Venezolaanse regering zijn er ruim 2600 reddingswerkers uit het buitenland in het rampgebied aangekomen. Het officiële dodental staat nu op 1450 en er zijn 3100 gewonden. Vele honderden mensen worden nog vermist. De man die gisteravond levenloos werd aangetroffen op het strand bij de Koog op Texel was een 56-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. De exacte toedracht van zijn overlijden is nog altijd onduidelijk. Het lichaam werd even voor 10 uur gisteravond gevonden. Zijn familie is op de hoogte gebracht. Het treinverkeer rondom Rotterdam is ontregeld door een stroomstoring. Vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda rijden volgens de NS geen treinen. Ook het grootste rangeerterrein en knooppunt voor goederenvervoer in Nederland, de Kijfhoek, is getroffen. Er rijden nog wel treinen vanuit Rotterdam naar het noorden. Diverse treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner te checken voor actuele informatie over het treinverkeer. Het weer droog, zonnig en zomers warm. Aan de kust is het wat koeler door de matige noordoostenwind.
5: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: Omroep Peelrond, regiobreek.
6: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Bij schietterrein Het Wipke in Beek en Donk is zondag een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Jan Rovers. De heer Rovers is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich al 50 jaar in voor het Sint-Leonardus-gilden. Jarenlang was hij beheerder van het schietterrein en verantwoordelijk voor het onderhoud. Hij speelde een belangrijke rol bij de bouw van het clubgebouw en de Leonarduskapel. Sinds 1983 is hij secretaris. Ook bij Kring Peelland heeft hij zich jarenlang ingezet. Hij was voorzitter van de commissie Geweerschieten. Hij nam als afgevaardigde zitting in de federatieve commissie Geweerschieten.
7: Het afgelopen weekend beloofde niet alleen een geweldig feest te worden, maar ook een warm weekend. Bij jubilerend voetbalvereniging Mariahout was daarom extra aandacht besteed aan de hitte. Overal waren voldoende watervoorzieningen, ventilatoren, zonnebrand en schaduwplekken aanwezig om het voor iedereen zo comfortabel mogelijk te maken. Er werd volop genoten van alle activiteiten en samen maakte men er een fantastisch en veilig jubileumfeest van. Omroep Peelrand was aanwezig voor een impressie en interviewde Carlo van den Heuvel. Tijdens de viering van het 75-jarig jubileum van voetbalvereniging Mariahout is zondag een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Hans Aerts.
6: De heer Aerts is benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich al ruim 40 jaar in voor de club, eerst als leider en trainer en sinds 2004 voor het jeugdbestuur. Daarnaast vervult hij vele andere vrijwilligerstaken. Al 36 jaar organiseert hij ook het buurtvoetbaltoernooi in Mariahout en is hij sinds 1999 voorzitter van buurtvereniging De Moerasvogels. De heer Aerts heeft zich jarenlang ingezet voor de parochie en het kindervakantiewerk Mariahout. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: Omroep Peelrand, regiobreek.
8: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
9: OSR 920. Broodje OSR.

Het is maandagmiddag, tijd nu voor broodje OSR deze maandagmiddag. Zojuist hoorde je Ben van Riel en nu Matchbox. De band die we kennen van Bas Bas en Diddelit en dit was die andere hit, Midnight Dynamos. We zijn begonnen aan week 27, we zijn al over de helft van het jaar. Het is ook de laatste maandag van de maand juni, zo snel gaat het. Tot 2 uur ben ik bij en die boterham gaan we lekker beleggen met nu een Franstalige plaat en Nederlands in 1. Dit is de heer van Allerliefste en Paul de Leeuw. Goedemiddag.

60 jaar hits komen er voorbij zoals je gewend bent hier bij ons in 920. Roxy Music. De stem van Brian Ferry zojuist. En Dan Zoe. En dan die oude van Betty Everett zojuist. It's in His Kiss. Welbekend de Sjoep Sjoep song. En dit is Direct. So quiet.

A Night in New York was dat van Elbow Bones en The Racketeers. Ik heb nog een duet meer voor je. Dat is een oudje van Gary Jules en Michael Andrews van een hele tijd geleden. Dit is Mad World.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Premier Jette belooft dat er een vervolg komt op de excuses voor het slavernijverleden. Toenmalig premier Rutte noemde de excuses geen punt, maar een komma. Jette sprak gisteren in Amsterdam in het Suriname Museum. Nederlandse hulptroepen zijn in Venezuela op zoek naar 5 Venezolanen die mogelijk nog in leven zijn. Dat zegt Jorg van Waardhuizen van het Nederlandse Urban Search and Rescue Team vanuit de hoofdstad Caracas. De man die gisteravond levenloos werd aangetroffen op het strand bij de Koog op Texel was een 56-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. Het treinverkeer rondom Rotterdam is ontregeld door een stroomstoring. Vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda rijden volgens de NS geen treinen. Het weer droog, zonnig en zomers warm. Aan de kust is het wat koeler door de matige noordoostenwind.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Ritmo de la Noche. Chocolate, je hoorde je. Ja, altijd lekker natuurlijk, een stukje chocola. En zeker aan het einde van de lunch een beetje zoetigheid. Is goed voor de spijsvertering. Verder met een hit van Steeler's Wheel. Het is de stem van Gary Rafferty.

prachtige gitaar solo aan het einde van deze hit van Gary Moore. Oh, Pretty Woman. Een heerlijk stukje blues op deze maandagmiddag tijdens Broodje OSR. Daarvoor hadden we een plaat uit 2015. Nathaniel Waitliff en de Night Sweats, S.O.B. En verder met een dame die ooit deel uitmaakte van de band Yazoo en daarna zo succesvol verder ging. Alison Moyet, mooie plaat, Week in the Presence of Beauty.

I Hear You Knocking. Muziek van Dave Edmunds op ORZ 92.0. Daarvoor hadden we Shakira. De dame staat momenteel nummer 1 met Die Die, de WK-titelsong van 2026. Haar voorganger zojuist, die heette Zoo. Zometeen gaan we luisteren naar het nieuws en het nieuws uit uw regio. Daarna verder met deel 2 van Broodjo is er in de laatste dit uur. Jan Smit. Luister

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen binnenkort zelf drones gaan uitschakelen. De dienst Justitiële Inrichtingen krijgt daarvoor vanaf 1 juli nieuwe bevoegdheden om drones neer te halen of hun signaal te verstoren. Volgens het kabinet worden drones steeds vaker gebruikt om verboden spullen zoals telefoons, drugs en wapens gevangenissen binnen te brengen. De nieuwe regels gelden onder meer voor de extra beveiligde gevangenis in Vught. Volgens de Amsterdamse burgemeester Halsema werd het coronabeleid te veel gericht op handhaving en repressie. Ze zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat de overheid begin 2021 het vertrouwen van een deel van de bevolking daarmee is verloren. Halsema vindt dat er te veel nadruk lag op boetes en controles. Ook de Tweede Kamer droeg daar volgens haar aan bij. Sommige maatregelen vond ze disproportioneel. Alleen in Amsterdam werden er al 5500 boetes uitgedeeld aan burgers, zei ze. Nederlandse hulptroepen zijn in Venezuela op zoek naar 5 Venezolanen die mogelijk nog leven. Het Nederlandse Urban Search and Rescue Team in de hoofdstad Caracas bestaat uit 64 mensen en 8 honden. Er is onlangs nog contact geweest met de 5 Venezolanen. Volgens de regering zijn er ruim 2600 reddingswerkers uit het buitenland in het rampgebied aangekomen. Het officiële dodental staat nu op 1450 en er zijn 3100 gewonden. Maar vele honderden mensen worden nog vermist. En het ontslag van de directeur van het Nederlands Fotomuseum was onterecht, zo heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. Daarom moet het museum oud-directeur Birgit Donker €400.000 schadevergoeding betalen, 2 keer haar jaarsalaris. Ook moet het museum een rectificatie publiceren. Volgens de rechter heeft de Raad van Toezicht ernstig verwijtbaar gehandeld. De Raad vond dat er sprake was van sociale onveiligheid en een angstcultuur. Die werd veroorzaakt door de leiderschapsstijl van Donker. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten. En er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelgand. De kans dat je fiets wordt gestolen is in Noord-Brabant de afgelopen jaren flink toegenomen. Een stijging van 31,1% in 2025 vergeleken met 2021. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van politiedata. In de gemeente Laarbeek werden vorig jaar 35 diefstallen gemeld. In Gemert-Bakel 105 diefstallen en in Boekel 25. Als de fiets uit de achtertuin of schuur wordt gestolen, houd er dan rekening mee dat je niet altijd recht hebt op een vergoeding. De voorwaarden en vergoedingen verschillen per verzekeraar. De fiets moet altijd op slot staan, ook als deze in de schuur staat, waarvan de deur is afgesloten. Op dit moment wordt de Milieustraat van Laarbeek gerenoveerd. Naast de vernieuwing van de fysieke inrichting wil Laarbeek ook gaan werken op afspraak. Op dit moment heeft de Milieustraat vaste openingstijden waarbinnen inwoners gebruik kunnen maken van de Milieustraat. Dit zorgt met name op vrijdagmiddag en zaterdag voor wachtrijen, omdat het aantal bezoekers dat gelijktijdig op de Milieustraat kan zijn beperkt is. Inwoners kunnen digitaal een afspraak maken via de app of website van Blink of telefonisch via de klantenservice van Blink. Het werken op afspraak wordt ingevoerd bij de heropening van de Milieustraat. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
0: OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Broodje OSR.
0: Leo van den Boom.

It Takes Two. Ja, je moet met z'n tweeën zijn om een goed duet te maken. En dat hadden ze wel door deze Tina Turner en Rod Stewart. En daarmee zijn we begonnen aan deel 2 van Broodje. We zeggen deze maandagmiddag. Fijn te luisteren. Tot 2 uur ben ik bij je met zometeen Smokey. Daarvoor gaan we naar Duitsland met deze Robin Schulz. En I'll Be There.

En de laatste dagen zochten we natuurlijk heel veel verkoeling in de rivieren. Let the River In was dat van onze eigen Doten. En daarvoor de stem van Chris Norman, Smokey, gevolgd door Charles en Eddie.

heerlijk noisy nummertje van Robbie Robertson, de man die ooit deel uitmaakte van de band. In Canada geboren. Je hoorde Somewhere Down the Crazy River, een heerlijke soloplaat van deze man. Zometeen hoofdpunten uit het Radio Nieuws 2, ook de weerswachting daarvoor nog Christy.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen binnenkort zelf drones gaan uitschakelen. De dienst Justitiële Inrichtingen krijgt daarvoor vanaf 1 juli nieuwe bevoegdheden om drones neer te halen of hun signaal te verstoren. Volgens de Amsterdamse burgemeester Halsema werd het coronabeleid te veel gericht op handhaving en repressie. Ze zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat de overheid begin 2021 het vertrouwen van een deel van de bevolking daarmee is verloren. Nederlandse hulptroepen zijn in Venezuela op zoek naar 5 Venezolanen die mogelijk nog leven. En het ontslag van de directeur van het Nederlands Fotomuseum was onterecht, zo heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. Daarom moet het museum oud-directeur Birgit Donker €400.000 schadevergoeding betalen. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Get your girl. Muziek van Shania Twain. I'm gonna get you good, en dat zei ik ook. Hè? Ik ben een beetje vrouwvriendelijke muziek aan het draaien, want ik doe nog twee zangers erachteraan. Zometeen Dusty Springfield, daarvoor nog LaToya Jackson. If you feel the funk.

De welbekende hit van de Bee Gees, opnieuw uitgebracht destijds door Anne Trance en Stayin' Alive. Deze man komt naar Nederland. 4 concerten in de Johan Cruijff Arena, de Romantic Tour van 2 tot 7 juli. Ex nummer 1 in Nederland, dit is Bruno Mars.

De plaat is er ook met Beyoncé erbij. Ed Sheeran, ex nummer 1, Perfect van niet zo lang geleden. En daarvoor Uncle Jerry, de man die we kennen van In the Summertime. Maar dit was zijn andere plaat. Alright, alright, alright. Dat was hem alweer voor deze maandagmiddag. En zometeen verder naar het nieuws van 2 uur. Om te zeggen, in de middag. Geen Peter Derks, maar Jorg Krijnen gaat de honneurs waarnemen de komende 2 weken. Dus dat gaat hem zeker lukken. Veel plezier met die man. En daarna Martin Huibers. Ik ben er morgen weer. En de laatste, Nena en Kim Haalt.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is al bijna 925.000 euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. De aardbevingen kosten aan zeker 1450 mensen het leven en er zijn zo'n 3100 gewonden. Bovendien zijn er nog veel vermisten. Honderden volgens de overheid, maar volgens een website tienduizenden. Internationale hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden en verlenen medische hulp. Het Verenigd Koninkrijk kiest voor marineschepen die onbemande vaartuigen aansturen in plaats van nieuwe grote oorlogsschepen. De Britse marine wil daarmee meer slagkracht krijgen voor hetzelfde budget. Er komen minstens 6 zogeheten moederschepen voor drones op zee, in de lucht en onder water. De keuze volgt op de snelle opkomst van drones in de moderne oorlogsvoering. De Nederlandse Defensie wil over 5 jaar ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen halen. De extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen binnenkort zelf drones gaan uitschakelen. De dienst Justitiële Inrichtingen krijgt daarvoor vanaf 1 juli nieuwe bevoegdheden om drones neer te halen of hun signaal te verstoren. Volgens het kabinet worden drones steeds vaker gebruikt om verboden spullen zoals telefoons, drugs en wapens gevangenissen binnen te brengen. De nieuwe regels gelden onder meer voor de extra beveiligde gevangenis in Vught. En bij een schietpartij in een WK-fanzone in San Jose in de Amerikaanse staat Californië is 1 persoon om het leven gekomen. Een tweede slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij gebeurde tijdens een watchparty waar mensen naar een WK-wedstrijd keken. De politie onderzoekt het incident als doodslag. Meer details over de dader of de aanleiding zijn nog niet bekendgemaakt. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelgand. De verkeerswerkgroep van de Lieshoutse Dorpsraad voert regelmatig overleg met de gemeente Laarbeek over actuele dorpsissues. Een belangrijk aandachtspunt is het weggedrag bij de verbrede wegversmalling tussen het Hopveld en de Ploeg, waar automobilisten volgens de dorpsraad juist extra hard lijken te rijden. Ook informeerde de werkgroep buurten over de voorgenomen plaatsing van laadpalen. Door deze vroege communicatie kunnen bewoners tijdig bezwaar maken, wat al enkele malen resulteerde in het kiezen van een alternatieve locatie. Tijdens de viering van het 75-jarig jubileum van voetbalvereniging Mariahout is zondag een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Hans Aerts. De heer Aerts is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich al ruim 40 jaar in voor de club, eerst als leider en trainer en sinds 2004 voor het jeugdbestuur. Daarnaast vervult hij vele andere vrijwilligerstaken. Al 36 jaar organiseert hij ook het buurtvoetbaltoernooi in Mariahout en is hij sinds 1999 voorzitter van buurtvereniging De Moerasvogels. De heer Aerts heeft zich jarenlang ingezet voor de parochie en het kindervakantiewerk Mariahout. Bij schietterrein Het Wipke in Beek en Donk is zondag een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Jan Rovers. De heer Rovers is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich al 50 jaar in voor het Sint-Leonardus-gilde. Jarenlang was hij beheerder van het schietterrein en verantwoordelijk voor het onderhoud. Hij speelde een belangrijke rol bij de bouw van het clubgebouw en de Leonarduskapel. Sinds 1983 is hij secretaris. Ook bij Kring Peelland heeft hij zich jarenlang ingezet. Hij was voorzitter van de commissie Geweerschieten. Hij nam als afgevaardigde zitting in de federatieve commissie Geweerschieten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
0: Jorg Krijnen.

0: muziek van de Freestarters op je radio en Push Up, een aantal jaar geleden een bescheiden hit in de Nederlandse top 40. Hartelijk goedemiddag en welkom in een nieuw uur van OSR in de middag vandaag op deze maandag. Het is 29 juni, de lunch is voorbij, broodje OSR is geweest en de komende twee uur heb ik leuke muziek voor je klaarstaan. Straks onder andere Harry Styles, we gaan een plaatje draaien van John Lee Hooker en Bonnie Raitt en ook The Cure gaat voorbij komen. Maar eerst heb ik hier de muziek van The Dire Straits. Dit is The Man's Too Strong.
1: I'm just an aging drummer boy, and in the wars I used to play, and I've called a tune to many a torture session. Now they say I am a war criminal, and I'm fading away. Father, please hear my confession.

Disco uit de jaren 70 op je radio. Ditmaal in de vorm van Gloria Gaynor. Never Can Say Goodbye. En daarvoor natuurlijk ook nog de Dire Straits met The Man's Too Strong. We gaan nu muziek draaien uit de Nederlandse top 40 van Harry Styles. Dit is zijn nieuwe hitsingle Dance No More.

The Cure en Lullaby stond in de jaren 90 heel even in de Nederlandse top 40, deze hitsingle. Daarvoor draaiden we ook nog de muziek van John Lee Hooker en Bonnie Raitt. I'm in the Mood hoorde je zojuist. En dan nu The World of Oz op je radio. Dit is The Muffin Man.

Rudy Mantle, samen met Jess Glynn en Macklemore. Je hoorde These Days en daarvoor nog muziek van de eigen bodem, namelijk van onze eigen Ilse de Lange. Je hoorde So Incredible op de maandagmiddag hier op OSR. En dan nu een fantastische zanger, als je het aan mij vraagt. Heerlijk als die man zijn stem opentrekt en heerlijke geluid eruit laat komen. Dirty Swims, dit is Bad Dreams.

Will Bowers en Kissing With Confidence op je radio. En we hadden daarvoor ook nog de muziek van Eric Clapton. Die man die eigenlijk alle prijzen al gewonnen heeft die er te winnen vallen. Ditmaal draaien we zijn hitsingle Fall Like Rain. En dan nu terug naar de jaren 70. Dat doen we met Backman Turner Overdrive. Dit is Looking Out For

Lurp op je radio en Be The One. Met die plaat komen we al aan het einde van dit uur OSR in de middag. Dat betekent dat we er even uit moeten voor het nieuws van 3 uur. En daarna ben ik uiteraard nog een uurtje bij je terug met veel meer heerlijke hits. Op de maandagmiddag om jou in ieder geval door je werkdag heen te slepen. Misschien heb je zelfs al vakantie en dat valt het dan een klein beetje mee, zeg maar. Hè? Het laatste van dit uur is deze van Natalie in Brooklyn. We draaien haar hitsingle Torn.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een schietincident bij een jongerencentrum in het Duitse Stade, op zo'n 30 kilometer ten westen van Hamburg, zijn 5 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Duitse media op basis van de politie. 1 persoon is aangehouden, het onderzoek loopt nog. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en het gebied is afgezet. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Donderdag was er een grote vechtpartij in de stad bij een andere jeugdinstelling. Toen zou een ruzie over schulden uit de hand zijn gelopen. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is al bijna 925.000 euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. De aardbevingen kosten aan zeker 1450 mensen het leven en er zijn zo'n 3100 gewonden. Bovendien zijn er nog veel vermisten. Honderden volgens de overheid, maar volgens een website tienduizenden. Internationale hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden en verlenen medische hulp. Het Verenigd Koninkrijk kiest voor marineschepen die onbemande vaartuigen aansturen in plaats van nieuwe grote oorlogsschepen. De Britse marine wil daarmee meer slagkracht krijgen voor hetzelfde budget. Er komen minstens 6 zogeheten moederschepen voor drones op zee, in de lucht en onder water. De keuze volgt op de snelle opkomst van drones in de moderne oorlogsvoering. De Nederlandse Defensie wil over 5 jaar ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen halen. En de Amerikaanse president Trump meldt op zijn eigen platform Truth Social dat de Verenigde Staten en Iran elkaar morgen in de Qatarese hoofdstad Doha ontmoeten op verzoek van Iran. Zijn aankondiging volgt na recente aanvallen tussen beide landen. Volgens de VS ging het om vergelding nadat Iran een commercieel schip in de straat van Hormuz had aangevallen. De spanningen tussen de VS en Iran blijven hoog na het onlangs afgesloten staakt het vuren voor 60 dagen. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelgand. De gemeente Laarbeek heeft het plan om de brandweerkazernes in Aarle-Rikstel, Beek en Donk en Lieshout te verhuren aan de veiligheidsregio Brabant Zuidoost. De huurovereenkomsten zijn voor 5 jaar met een optie tot verlenging. Dat meldt Omroep Brabant. Volgens de gemeente zijn de panden alleen geschikt als uitrukposten. Veiligheidsregio Brabant Zuidoost heeft eerder al flink geïnvesteerd in de kazernes. Zij voert een wettelijke taak uit namens de gemeente en die ziet hen als de enige logische partij voor de huur. Verhuur aan een andere huurder zou leiden tot onnodig hoge kosten. Badmintonclub Lieshout heeft voor de zomervakantie op zaterdag 4 juli een seizoenafsluiting gepland voor de jeugd. Die gaat naar Billy Bird Hemelrijk in Volkel. De jeugd was al vaker in dit park vol attracties, strandbad en binnen- en buitenspelen en kan zich er prima vermaken. De seizoenafsluiting voor de senioren bestond uit een bezoek per fiets aan IVN Laarbeek in Aarle-Rikstel. Daar werd een wandeling gemaakt door de grote natuurtuin. Dankzij gids Monique Smit hebben zij echt wat bijgeleerd. Daarna volgde een barbecue bij de familie Jansen aan de Molendreef in Lieshout. Op 8 juli is de laatste speelavond.
3: Het afgelopen weekend beloofde niet alleen een geweldig feest te worden, maar ook een warm weekend. Bij jubilerend voetbalvereniging Mariahout was daarom extra aandacht besteed aan de hitte. Overal waren voldoende watervoorzieningen, ventilatoren, zonnebrand en schaduwplekken aanwezig om het voor iedereen zo comfortabel mogelijk te maken. Er werd volop genoten van alle activiteiten en samen maakte men er een fantastisch en veilig jubileumfeest van. Omroep Peelrand was aanwezig voor een impressie en interviewde Carlo van den Heuvel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek. Daar scoor je altijd.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
0: Jorg Krijnen.

Het is een van de typische eendagsvliegen uit de hitlijsten van het muziekverleden. Deze van Dee Lacy. Niet heel veel meer hits gescoord. Dit was wel een redelijke hit toen de tijd in de Nederlandse top 40. Je hoorde Hideaway aan het begin van een nieuw uur. OSR in de middag. Het is vandaag maandag 29 juni. Als je je afvraagt waar is Peter Derks? Ja, de komende twee weken is hij er niet. En mag je het met mij doen. En ik heb de komende uur in ieder geval leuke muziek voor je klaarstaan. Straks onder andere Sister Sledge. We gaan op plaatje draaien van Seth Special. En ook Godly and Cream gaan voorbij komen. Maar eerst muziek van Boys to Men. En dit doen ze samen met Mariah Carey. We luisteren naar One Sweet Day.

Het is de muziek van Sister Sledge op je radio. We are family. En wat leuk is om te weten aan Sister Sledge is alle platen die Sister Sledge uitgebracht hebben, die beginnen, de eerste zin althans, met de titel van het liedje. Net als We are family. Eerste zinnetje wat ze zingen is We are family. Dat heb je zojuist gehoord. We draaien daarvoor ook nog muziek van Ramses Shaffy samen met Alder Liefste en de hitsingle Laat Me. En dan nu Chef Special op je radio op de maandagmiddag. Dit is Miracles.

maken van Earth, Wind and Fire. Dit is de hitsingle In the Stone. En daarvoor draaien we ook nog de muziek van Godly and Cream, A Little Piece of Heaven. En dan nu de vrouw die ooit begon bij Destiny's Child. En daarna een ongelofelijke solo carrière tegemoet ging. En op dit moment een van de wereldsterren is die op het podium staan. Dan heb ik het over Beyoncé. Hier is If I Were a Boy.

Je zou het niet zeggen, maar het komt van de eigen bodem uit ons eigen Nederland. Deze Caro Emerald, je hoorde Stak. En we draaiden daarvoor ook nog muziek van ILO. Dat is de korte, verkorte uitspraak van Electric Light Orchestra natuurlijk. Hold on tight vandaag op de maandagmiddag. En dan nu heb ik muziek voor je klaarstaan van Little Richard. Hier is This Girl Can't Help It.

Het zijn de Rascals op je radio en People Got To Be Free. En we draaiden daarvoor ook nog de muziek van Ace of Base uit Zweden afkomstig. Een beetje de opvolger van ABBA, maar niet zoveel hits gescoord natuurlijk. Don't Turn Around. En daarmee komen we aan het einde voor mijn aandeel van OSR in de middag. Dat betekent dat ik het stokje zometeen overdraag om 4:00. En dat is aan Martin Harbers. Ik wens je heel veel luisterplezier. Ik spreek je graag morgenmiddag weer om 2:00 voor een nieuwe uitzending van OSR in de middag. Laatste plaat van dit uur is van Taylor Swift. Hier is I Knew It, I Knew You. We'll be right back.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In het noorden van Venezuela is een sterke naschok gemeten na de zware aardbevingen van vorige week. Die naschok had een kracht van 4,6 en zorgde voor onrust in het rampgebied. Bij de eerdere bevingen vielen zeker 1450 doden en zo'n 3100 gewonden. Er zijn nog veel vermisten. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. Hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden. In de Australische staat New South Wales worden vanaf nu permanent drones ingezet om haaien bij de ongeveer 70 stranden rond Sydney te detecteren. De maatregel moet het aantal haaien aanvallen terugdringen. De overheid investeert miljoenen in het project en zet ook AI-systemen in voor extra veiligheid. Australië kende dit jaar al meerdere ernstige haaienaanvallen. In januari waren in Sydney 3 aanvallen in korte tijd. Maar omdat witte haaien beschermd zijn, mogen ze niet worden gedood. Bij een schietincident bij een jongerencentrum in het Duitse Stade, op zo'n 30 kilometer ten westen van Hamburg, zijn 5 mensen om het leven gekomen. Dat meldde Duitse media op basis van de politie. Er zijn 2 personen aangehouden, het onderzoek loopt nog. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en het gebied is afgezet. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Donderdag was er een grote vechtpartij in de stad bij een andere jeugdinstelling. Toen zou een ruzie over schulden uit de hand zijn gelopen. En de 2 zonen van de Amerikaanse president Trump, Eric en Donald Jr., zouden profiteren van een omstreden mijnendeal in Kazachstan. Dat meldt de New York Times op basis van onderzoek. Het gaat om een project rond de winning van het metaal wolfraam met mogelijk miljarden dollars aan waarde. Volgens de krant is die deal mede tot stand gekomen met betrokkenheid van de Amerikaanse overheid. De Trump-familie zegt alleen passieve investeerder te zijn en niet bij de deal betrokken te zijn geweest. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelgand. Bij het Boerenbondsmuseum in Gemert gaan mensen terug in de tijd op de nostalgische kermis die wordt gehouden in het weekend van zaterdag 11 tot en met maandag 13 juli. Veel bekende attracties, zoals de zweefmolen, luchtschommels, draaimolen, kop van Jut, grabbelton en natuurlijk de paardjescarousel voor de allerkleinste. Dit alles tegen nostalgische prijzen van 25 cent. De veldwachter zal zorgen dat de orde gehandhaafd blijft. Binnen en buiten zijn een hapje en een drankje verkrijgbaar. De dames van de horeca zorgen voor oliebollen en ander lekkers. De kermis is dagelijks geopend van 1 tot 8 uur. Leerlingen van het Macropedius College in Gemert presenteren donderdagavond 2 juli hun eigen cultuurproducties tijdens Do Culture. Dit project stimuleert jongeren om hun creatieve talenten te ontwikkelen en zelf producties te maken. Het programma start om 8 uur met Taartpraat, een talkshow van klas H4C, waarin actuele thema's onder jongeren worden besproken met experts. Vervolgens presenteert klas H4D een zelfgemaakte videoclip. De avond wordt feestelijk afgesloten met optredens van SVN en DJ Niels, waarbij het publiek wordt uitgenodigd om mee te dansen. Dit alles vindt plaats in De Bunker en iedereen is welkom. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regio Break.

0: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.
1: Martin Huibers.

een noodgeval. Dan moeten we even geëvacueerd worden. Het is weer, ja, Evacuate the Dance Floor van Cascada, een Duits groepje dat destijds al in 2013 deelnam.

Bush en de Cloudbusting. En David Gilmour van Pink Floyd ontdekte haar toen ze 16 jaar oud was. Wat een slik daarvoor met Forever and Ever, de groep van Mitch Ure, die we laten kennen van Ultravox. En mee van de organisatoren van Live Aid. Hier zijn Kensington en de Riddles.

En toen was hij er helemaal klaar mee. Benson Boone en The Ghost Town. En Casey en de Sunshine Band hadden ervoor met Come to My Island. Zometeen de hoogtepunten van het nieuws. Maar eerst Jesse Jeff en The Fresh Prince.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In het noorden van Venezuela is een sterke naschok gemeten na de zware aardbevingen van vorige week. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers. In de Australische staat New South Wales worden vanaf nu permanent drones ingezet om haaien bij de ongeveer 70 stranden rond Sydney te detecteren. De maatregel moet het aantal haaien aanvallen terugdringen. Bij een schietincident bij een jongerencentrum in het Duitse Stade, op zo'n 30 kilometer ten westen van Hamburg, zijn 5 mensen om het leven gekomen. Er zijn 2 personen aangehouden, het onderzoek loopt nog. En de 2 zonen van de Amerikaanse president Trump, Eric en Donald Jr., zouden profiteren van een omstreden mijnendeal in Kazachstan. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

I'm a scum, but I come undone. Robbie Williams, een van zijn grote hits, die heette Come Undone. Donald Summer had er een hele grote hit bij, maar de allerbekendste, ik kwam er van Richard Harris. We gaan ruim 7 minuten lang genieten van de oude acteur uit de Harry Potter films. Maar voor één keer een echte zanger. Die was MacArthur Park. Spring.

Fame uit de gelijknamige tv-serie. En natuurlijk de film die eraan vooraf ging. Fame en Irene Cara mochten het inzingen. We hadden ervoor 7 minuten lang Richard Harris en zijn geweldige nummer The MacArthur Park. OSR 920 op de maandagmiddag met Fields. Een enige hitsingle heet Friend of Mine. Yeah.

En als je in de auto zit en onderweg bent naar huis, inderdaad veilig blijven rijden. Maal Smith en Nal Horan uit de hitparades van dit ogenblik. Zometeen gaan we luisteren naar de nieuwsberichten van 5 uur. Maar eerst de Urban Cookie.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Defensie wil de komende jaren sneller groeien dan eerder was gedacht vanwege de toegenomen dreiging. Dat zei commandant der strijdkrachten Eigelsheim bij de presentatie van de nieuwe defensieplannen. Daarbij zet de krijgsmacht sterk in op drones en andere technologie. Ook wordt er fors geïnvesteerd in innovatie en nieuwe systemen. Defensie noemt een snelle aanpassing belangrijker dan de grootte van het leger. Over 5 jaar moet ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen komen. In het noorden van Venezuela is een sterke naschok gemeten na de zware aardbevingen van vorige week. Die naschok had een kracht van 4,6 en zorgde voor onrust in het rampgebied. Bij de eerdere bevingen vielen zeker 1450 doden en zo'n 3100 gewonden. Er zijn nog veel vermisten. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. Hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden. In de Australische staat New South Wales worden vanaf nu permanent drones ingezet om haaien bij de ongeveer 70 stranden rond Sydney te detecteren. De maatregel moet het aantal haaien aanvallen terugdringen. De overheid investeert miljoenen in het project en zet ook AI-systemen in voor extra veiligheid. Australië kende dit jaar al meerdere ernstige haaienaanvallen. In januari waren in Sydney 3 aanvallen in korte tijd. Maar omdat witte haaien beschermd zijn, mogen ze niet worden gedood. En een jongen is in Hartje Amsterdam van de Blauwbrug geduwd en op een passerende rondvaartboot terechtgekomen. Het incident gebeurde toen een voorbijganger hem en een andere jongen plotseling sloeg. Het slachtoffer viel daarna in het water en zwom zelf weg. De rederij bevestigt het voorval en de schipper stopte direct om te kijken hoe het met de jongen ging. De politie onderzoekt de zaak. Het is strafbaar om iemand opzettelijk van een brug te duwen en dat levert ook een aanzienlijke kans op letsel op. Het weer, het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht is het droog bij 12 tot 15 graden en waait het nauwelijks. Morgen krijgen we zon en wolken met mogelijk ook wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regiobreek.
3: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelgand. In alle bibliotheken van de Lagebeemden kunnen kinderen deze zomer een speurtocht doen. Die handelt om Detective Das Droog, die werkt voor BIEP, wat staat voor Beesten in Buitengewone Situaties. In de nieuwste zaak is een vriend verdwenen. Maar waar moet gezocht worden? Tijdens de speurtocht helpen kinderen Das Droog op weg door aanwijzingen te vinden en vragen op te lossen. Kinderen die meedoen maken kans op een vrolijk Das Droog verrassingspakket. Natuurlijk kunnen ze meteen ook een van de boeken van Das Droog lezen of lenen. In elke bibliotheek is de speurtocht. Leerlingen van het Macropedius College in Gemert presenteren donderdagavond 2 juli hun eigen cultuurproducties tijdens Do Culture. Dit project stimuleert jongeren om hun creatieve talenten te ontwikkelen en zelf producties te maken. Het programma start om 8 uur met Taartpraat, een talkshow van klas H4C, waarin actuele thema's onder jongeren worden besproken met experts. Vervolgens presenteert klas H4D een zelfgemaakte videoclip. De avond wordt feestelijk afgesloten met optredens van SVN en DJ Niels, waarbij het publiek wordt uitgenodigd om mee te dansen. Dit alles vindt plaats in De Bunker en iedereen is welkom. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
0: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80.
4: That's the power of love.
0: Jaren 70.
4: That's the power of love.
0: Zeros.
5: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
6: OSR.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat?
10: Hm?
6: Ik loop ook mee met Vee Marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
10: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

0: Isley, Jasper Isley, The Caravan of Love. De afsplitsing destijds van de Isley Brothers. Maar ja, als je zo'n grote familie hebt met allemaal broers, dan zijn er nogal eens wat meningsverschillen natuurlijk. Zo ook in de familie Isley. Uit 1984 kwam dit nummer. Welkom terug in het laatste uur OSR in de middag op deze maandag. Met William Pitt en de City Lights.
1: Good life, no reveries. Got no time for memories. Follow me, don't be afraid.

ja, de echte diehards die blijven vannacht natuurlijk wel wakker. Want ja, om 3 uur begint de wedstrijd Nederland tegen Marokko. Als je dat maar vol kunt houden. De Leeuw komt eraan. Aan Samuel Welte was dat. En van de William Pittervoor met de City Lights. Even naar Friesland, naar de kast en in de wolken. Er is een...

Joshua en de Budapest. En hadden we in het vorige uur al een nummer van ruim 7 minuten van MacArthur Park. Ook de Eagles wisten ervan. Meer dan 7 minuten lang duurde het nummer The Last Resort. En het leuke ervan, het is opgenomen in 1976 in de Criteria Studios in Miami. Maar de band moest een gedeelte van de plaat opnieuw opnemen, omdat Black Sabbath in de studio daarnaast zo hard speelde dat het zelfs door de muren heen kwam. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van de nieuws. Maar eerst hebben we Margaret Sagana en We Are Growing.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Defensie wil de komende jaren sneller groeien dan eerder was gedacht vanwege de toegenomen dreiging. Over 5 jaar moet ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen komen. In het noorden van Venezuela is een sterke naschok gemeten na de zware aardbevingen van vorige week. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers. In de Australische staat New South Wales worden vanaf nu permanent drones ingezet om haaien bij de ongeveer 70 stranden rond Sydney te detecteren. De maatregel moet het aantal haaien aanvallen terugdringen. En een jongen is in Hartje Amsterdam van de Blauwbrug geduwd en op een passerende rondvaartboot terechtgekomen. Het weer, het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht is het droog bij 12 tot 15 graden en waait het nauwelijks. Morgen krijgen we zon en wolken met mogelijk ook wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Uit 1970, John Lennon en de Plastic Ono Band, waarin George Harrison nog meedeed en ook Billy Preston achter de piano zat. Instant Karma, zo heette die. OSR 920 met The Dream Academy, live in a northern town.

Door zijn ziekte is optreden van Neil Diamond niet meer mogelijk. De ziekte van Parkinson waar hij aan leidt. Onlangs bracht hij nog een nieuwe LP uit met een aantal nummers die nooit eerder zijn uitgebracht. Die heette Wild at Heart. We draaiden een oudje van hem en die heette Girl, You'll Be a Woman Soon. En we hadden Green Day met The Basket Case. Oh, we zijn 9-2-0 op de maandagmiddag, de 29e juni. En muziek van U2, hier is de City of Blinding Lights. Mooie

And I said, well, all right. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Well, all right.

0: yes I will. And I said, well, all right. Well, all right.
1: Johnny Cash en Well Alright. En U2 hadden we met City of Blinding Lights. En tot zover OSR in de middag. Straks na 6 uur de avond door met Tom Holland, met Paul van Beek, met Peter Boer en Peter Olenders. En daarna sluit Berend Koenders het af voor de nacht begint tot aan middernacht. Ik wens je nog een hele fijne avond en een heerlijke voetbalnacht. We gaan eruit met Nina Simone en Groove Finder.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Defensie wil de komende jaren sneller groeien dan eerder was gedacht vanwege de toegenomen dreiging. Dat zei commandant der strijdkrachten Eichelsheim bij de presentatie van nieuwe defensieplannen. Daarbij zet de krijgsmacht sterk in op drones en andere technologie. Ook wordt fors geïnvesteerd in innovatie en nieuwe systemen. Defensie noemt een snelle aanpassing belangrijker dan de grootte van het leger. Over 5 jaar komt ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen. Een jongen is in Hartje Amsterdam van de Blauwbrug geduwd en op een passerende rondvaartboot terechtgekomen. Het incident gebeurde toen een voorbijganger hem en een andere jongen plotseling sloeg. Het slachtoffer viel daarna in het water en zwom zelf weg. De rederij bevestigt het voorval en de schipper stopte direct om te kijken hoe het met de jongen ging. De politie onderzoekt de zaak. Het is strafbaar om iemand opzettelijk van een brug te duwen. Het levert ook een aanzienlijke kans op letsel op. In Apeldoorn is een jong kind uit een raam van een woning gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat vermoedelijk om een peuter die van de tweede verdieping naar beneden viel. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse. Hoe het met het kind gaat is onbekend. Het is al het vierde incident met jonge kinderen die uit ramen vallen deze maand. Een jongetje van 2 overleed in Rotterdam. Gisteren raakte een kind van 1,5 gewond in Schiedam. En de Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen fabrieken in Duitsland sluit, maar zegt dat de uiteindelijke beslissing wel bij het bedrijf zelf ligt. Volkswagen zou plannen hebben om meerdere Duitse fabrieken dicht te doen en banen te schrappen. De autofabrikant, die ook eigenaar is van Porsche en Audi, heeft zo'n 657.000 werknemers in dienst. Volkswagen leidt onder Amerikaanse importheffingen en felle Chinese concurrentie. Het weer. Het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 3:55 gealarmeerd voor een ongeval op de Elsendorpseweg in Elsendorp. Daar zijn een auto en een scooter met elkaar in botsing gekomen. De scooterrijder en zijn vrouwelijke passagier kwamen daarbij ten val. De vrouw raakte ernstig gewond aan haar been en is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Zowel de automobilist als de scooterrijder kwamen met de schrik vrij. De politie heeft na een speekseltest de bestuurder van de scooter aangehouden voor rijden onder invloed. Ook is de scooter in beslag genomen omdat onduidelijk was van wie deze is. Op dit moment wordt de Milieustraat van Laarbeek gerenoveerd. Naast de vernieuwing van de fysieke inrichting wil Laarbeek ook gaan werken op afspraak. Op dit moment heeft de Milieustraat vaste openingstijden waarbinnen inwoners gebruik kunnen maken van de Milieustraat. Dit zorgt met name op vrijdagmiddag en zaterdag voor wachtrijen, omdat het aantal bezoekers dat gelijktijdig op de Milieustraat kan zijn, beperkt is. Inwoners kunnen digitaal een afspraak maken via de app of website van Blink of telefonisch via de klantenservice van Blink. Het werken op afspraak wordt ingevoerd bij de heropening van de Milieustraat. Badmintonclub Lieshout heeft voor de zomervakantie op zaterdag 4 juli een seizoenafsluiting gepland voor de jeugd. Die gaat naar Billy Bird Hemelrijk in Volkel. De jeugd was al vaker in dit park vol attracties, strandbad en binnen- en buitenspelen en kan zich er prima vermaken. De seizoenafsluiting voor de senioren bestond uit een bezoek per fiets aan IVN Laarbeek in Aarle-Rikstel. Daar werd een wandeling gemaakt door de grote natuurtuin. Dankzij gids Monique Smit hebben zij echt wat bijgeleerd. Daarna volgde een barbecue bij de familie Jansen aan de Molendreef in Lieshout. Op 8 juli is de laatste speelavond. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
4: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door.
0: Tom Rolla.

Little Stars met The Sign of the Times. Dat is een hele grote hit in 1983. En zo begonnen wij het eerste uurtje van de avond door op deze maandagavond. Zijn wij uiteraard tot aan 10 uur, straks na 7 uur. Paul van Beek in plaats van Kees van Gooi. Hier is Sailor en La Cumbia.

dat hij terug zegt 1964. Dat waren de Zombies met Cheese No There. We hadden Sailor en La Cumbia. En dit is Jim Croce, Bad Bad Leroy Brown. Zometeen Teddy Swims. En die neemt ons mee terug naar dit praten met Mr. Know-It-All.

we zijn inderdaad allemaal blij dat het een beetje minder warm is. Ja, het is dan wel inmiddels zo'n 25 graden, maar goed, dat is wel om te doen. Het scheelt nog wel 38 of 25. Dat was Jason Mraz en Lucky. In de vorige hadden we Middle of the Road en Sacramento. We gaan even kijken naar onze indexvlieg, onze Wonder to Wonder. Dat wordt Manau vanavond met La Tribu. De Dana uit 1998 stond 16 weken tot 40 en nummer 2 was de hoogste notering.

wel een mooie versie, hè? Van het vorig jaar volgens mij. David Guetta, Alphaville en Eva Max en Forever Young. En daarvoor maar nou onze eendagsvlieg voor vandaag in La Tribu de Dana. We zijn 9:00 met de avond door tot aan 10 uur. Paul van Beek zei het al straks om 7 uur, 8 uur Peter Boer. En om 9 uur krijgen wij Peter van Eenders en om 10 uur Berend Koenders die het programma weer van de dag afsluit tussen 10 en 12 uur. We gaan even kijken, wat gaan we doen? We gaan Taylor Dane voor je draaien. We gaan Dio Serra voor je draaien. Die staat in de wacht met Thunder in My Heart. En nu eerst deze van The Love Affair, The Rainbow Valley.

in de jaren 2000 nog eens een keer opnieuw opgepoetst. Maar dit was de originele versie van Leo Sayer, Thunder in My Heart. En dan worden we dit alleen en Can't Get Enough of Your Love. Kunks versus Cooking on Three Burgers. Wat

verder dan zee. Als ze lacht, dan lacht ze echt. En daar vallen we Guns vs. Cooking on Three Burners en This Girl. We werden het einde van het eerste uur vanavond door op deze maandagavond. Zometeen, ik zei het al, Paul van Week. We hebben er nog twee voor je. Ten Shall With You. En hier is Topic X en Becky G.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Nederland overtreedt volgens de Europese Commissie EU-regels voor internationaal treinverkeer. De NS krijgt voorrang boven andere vervoerders wanneer de capaciteit van het spoorwegnet onvoldoende is, wat betekent dat andere internationale vervoerders worden benadeeld. Volgens EU-mededingingsregels mogen lidstaten bedrijven geen speciale of exclusieve rechten geven die hun marktpositie versterken. Brussel heeft een formele waarschuwingsbrief naar Nederland gestuurd. De Amerikaanse president Donald Trump moet alsnog miljoenen betalen aan schrijver E. Jean Carroll. Hij wilde in hoger beroep, maar het Hoge Rechtshof weigert zijn zaak in behandeling te nemen. Trump is al 2 keer veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan Carroll voor seksueel misbruik en smaad. De tweede zaak wil Trump ook nog aan het Hoge Rechtshof voorleggen. Wat de reden is om deze beroepszaak niet in behandeling te nemen, is niet bekendgemaakt. In Apeldoorn is een jong kind uit een raam van een woning gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat vermoedelijk om een peuter die van de tweede verdieping naar beneden viel. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse. Hoe het met het kind gaat is onbekend. Het is al het 4e incident met jonge kinderen die uit ramen vallen deze maand. Een jongetje van 2 overleed in Rotterdam. Gisteren raakte een kind van 1,5 gewond in Schiedam. En de Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen fabrieken in Duitsland sluit, maar zegt dat de uiteindelijke beslissing wel bij het bedrijf zelf ligt. Volkswagen zou plannen hebben om meerdere Duitse fabrieken dicht te doen en banen te schrappen. De autofabrikant, die ook eigenaar is van Porsche en Audi, heeft zo'n 657.000 werknemers in dienst. Volkswagen leidt onder Amerikaanse importheffingen en felle Chinese concurrentie. Het weer. Het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelgand. In alle bibliotheken van de Lagebeemde kunnen kinderen deze zomer een speurtocht doen. Die handelt om detective Das Droog, die werkt voor BIEP, wat staat voor Beesten in Buitengewone Situaties. In de nieuwste zaak is een vriend verdwenen. Maar waar moet gezocht worden? Tijdens de speurtocht helpen kinderen Das Droog op weg door aanwijzingen te vinden en vragen op te lossen. Kinderen die meedoen maken kans op een vrolijk Das Droog verrassingspakket. Natuurlijk kunnen ze meteen ook een van de boeken van Das Droog lezen of lenen. In elke bibliotheek is de speurtocht. Badmintonclub Lieshout heeft voor de zomervakantie op zaterdag 4 juli een seizoenafsluiting gepland voor de jeugd. Die gaat naar Billy Bird Hemelrijk in Volkel. De jeugd was al vaker in dit park vol attracties, strandbad en binnen- en buitenspelen en kan zich er prima vermaken. De seizoenafsluiting voor de senioren bestond uit een bezoek per fiets aan IVN Laarbeek in Aarle-Rikstel. Daar werd een wandeling gemaakt door de grote natuurtuin. Dankzij gids Monique Smit hebben zij echt wat bijgeleerd. Daarna volgde een barbecue bij de familie Jansen aan de Molendreef in Lieshout. Op 8 juli is de laatste speelavond. Op dit moment wordt de Milieustraat van Laarbeek gerenoveerd. Naast de vernieuwing van de fysieke inrichting wil Laarbeek ook gaan werken op afspraak. Op dit moment heeft de Milieustraat vaste openingstijden waarbinnen inwoners gebruik kunnen maken van de Milieustraat. Dit zorgt met name op vrijdagmiddag en zaterdag voor wachtrijen, omdat het aantal bezoekers dat gelijktijdig op de Milieustraat kan zijn beperkt is. Inwoners kunnen digitaal een afspraak maken via de app of website van Blink of telefonisch via de klantenservice van Blink. Het werken op afspraak wordt ingevoerd bij de heropening van de Milieustraat. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond.

0: De populairste zangeres, toch kunnen we wel stellen, van de hele wereld. Ze heet Lady Gaga. En Alejandro was een fijne plaat, toch?
1: Paul van Beek.
0: Neemt je graag mee, als je het goed vindt in elk geval, tot een uur of acht. In de avond door, met nu de darts op de radio.

0: Die man heeft een prachtige stem. Maandagavond editie van de Avonddoor op OSR 920 in John Mayer en Queen of California. We horen langzaam maar zeker te weinig van deze man. Dus misschien moeten we daar met z'n allen weer eens wat meer van gaan beluisteren. Ja, natuurlijk. Zit je hier altijd goed bij OSR 920. Met zometeen Stevie Wonder Higher Ground. Nu Roman Herzen en het prachtige autovliegtuig.
1: Onder mij, het land voorbij. Vliegtuig werkt zich omhoog. De wolken door, nog 12 uur.

wegdromen mag bij Chris de Burgh en Sailing Away. Als je misschien de komende weken lekker wegzeilt naar je vakantiebestemming. Het zit eraan te komen. Dan heel veel mensen zijn allerlei plannen aan het maken. En dan is het altijd lekker. De show van de Dizzymans Band straks. De Clash op de radio en zelfs Good Old Rolling Stones. Nu Fix You van Sam Smith. When you try.

dat komt dan gewoon uit Nederland. En daar mogen we toch hartstikke trots op zijn. De Desi Man's Band en de show op OSR 920. Want jij hoort bij ons. 29 juni inmiddels alweer op de kalender. De tijd vliegt als je het een beetje naar je zin hebt. Straks nieuwe muziek van de Rolling Stones. Ja, die zijn nog steeds drukdoende. Al zijn ze allemaal zo'n beetje tachtigers. Eerst de Clash.

Toch echt een hele typische single van de Rolling Stones, In the Stars. En ik weet zeker dat de fans er hartstikke blij mee zijn. Het is natuurlijk wel een nadeel dat door al het online gebeuren ze niet meer zo goed scoren als vroeger. Hè? Ik bedoel, dan had iedereen het erover. Had iedereen het gevoel van, hey, Maywood, was dat nou? Doe mij maar de Rolling Stones. Wij draaien het vanavond om, hoor. Want het is vrijdagavond. Dan staat je gemoed toch altijd een beetje extra vrolijk. En heb je zin in het weekend en allerlei leuke dingen. En dan is het misschien fijn om even mee te brullen met die oude hit uit de 80's. Late at Night.

Family Portrait. Je hoort de Pink op de radio. Dit is OSR 920. De avond door. Op een maandagavond. Lekker hè. Met Eddie Howell zometeen. En dit was Pink Family Portrait. Ja, daar krijg je nooit genoeg van wat mij betreft. De hits van maandagavond.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Bij de schietpartij in het Noord-Duitse Stade is een zesde slachtoffer overleden. De politie heeft 3 verdachten aangehouden, inclusief de vermoedelijke schutter. Der Spiegel schrijft op basis van politiebronnen dat de dader waarschijnlijk een persoonlijk motief had. Er zou sprake zijn van een familietragedie. De schietpartij vond plaats bij een jongerencentrum waar ook moeders en kinderen zijn gehuisvest. Alle slachtoffers zijn meerderjarig. Het OM heeft 12 jaar cel geëist tegen 3 directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen. Zij staan voor de rechter omdat ze hun bedrijf als dekmantel voor de invoer van cocaïne zouden hebben gebruikt. De politie heeft 6 gevallen achterhaald waarbij de verdachten cocaïne zouden hebben ingevoerd of dat zouden hebben geprobeerd. Het ging om ladingen van 100 tot meer dan 2000 kilo. De drugs zaten verstopt in ladingen met sojabonen, schroot, zand of kolen uit Brazilië. Nederland overtreedt volgens de Europese Commissie EU-regels voor internationaal treinverkeer. De NS krijgt voorrang boven andere vervoerders wanneer de capaciteit van het spoorwegnet onvoldoende is, wat betekent dat andere internationale vervoerders worden benadeeld. Volgens EU-mededingingsregels mogen lidstaten bedrijven geen speciale of exclusieve rechten geven die hun marktpositie versterken. Brussel heeft een formele waarschuwingsbrief naar Nederland gestuurd. De Amerikaanse president Donald Trump moet alsnog miljoenen betalen aan schrijver E. Jean Carroll. Hij wilde in hoger beroep, maar het Hoge Rechtshof weigert zijn zaak in behandeling te nemen. Trump is al 2 keer veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan Carroll voor seksueel misbruik en smaad. De tweede zaak wil Trump ook nog aan het Hoge Rechtshof voorleggen. Wat de reden is om deze beroepszaak niet in behandeling te nemen, is niet bekendgemaakt. Het weer. Het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 4:05 gealarmeerd voor een ongeval op de Elsendorpseweg in Elsendorp. Daar zijn een auto en een scooter met elkaar in botsing gekomen. De scooterrijder en zijn vrouwelijke passagier kwamen daarbij ten val. De vrouw raakte ernstig gewond aan haar been en is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Zowel de automobilist als de scooterrijder kwamen met de schrik vrij. De politie heeft na een speekseltest de bestuurder van de scooter aangehouden voor rijden onder invloed. Ook is de scooter in beslag genomen omdat onduidelijk was van wie deze is. Op dit moment wordt de Milieustraat van Laarbeek gerenoveerd. Naast de vernieuwing van de fysieke inrichting wil Laarbeek ook gaan werken op afspraak. Op dit moment heeft de Milieustraat vaste openingstijden waarbinnen inwoners gebruik kunnen maken van de Milieustraat. Dit zorgt met name op vrijdagmiddag en zaterdag voor wachtrijen, omdat het aantal bezoekers dat gelijktijdig op de Milieustraat kan zijn, beperkt is. Inwoners kunnen digitaal een afspraak maken via de app of website van Blink of telefonisch via de klantenservice van Blink. Het werken op afspraak wordt ingevoerd bij de heropening van de Milieustraat. De gemeente Laarbeek heeft het plan om de brandweerkazernes in Aarle-Rikstel, Beek en Donk en Lieshout te verhuren aan de veiligheidsregio Brabant Zuidoost. De huurovereenkomsten zijn voor 5 jaar met een optie tot verlenging. Dat meldt Omroep Brabant. Volgens de gemeente zijn de panden alleen geschikt als uitrukposten. Veiligheidsregio Brabant Zuidoost heeft eerder al flink geïnvesteerd in de kazernes. Zij voert een wettelijke taak uit namens de gemeente en die ziet hen als de enige logische partij voor de huur. Verhuur aan een andere huurder zou leiden tot onnodig hoge kosten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Peter Boer.

Ja, goeie vraag. Wil je zelf vrienden zijn? Oh, als je in de spiegel kijkt. Hè? Ja, ja, daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. Hè? Would I be friends with me? Ja, dat is een goede vraag. Ja, nou, antwoord laat ik nog even in het midden. Dames en heren, jongens en meisjes, mijn naam is Peter. En ik mag elke avond tussen 8 en 9 op een doordeweekse avond plaatjes draaien bij OSR 920. Vinden we leuk? En ik hoop dat jij het ook een beetje leuk vindt. Mocht je daarop willen reageren, het kan natuurlijk altijd even via... even kijken, studio@osr920.nl. Dan mag je reageren op alle uitzendingen van OSR 920. En dan hebben wij zometeen voor jou Elvis Costello. En nu Laidback. Oh, lekker. Even achteroverleunen. Laidback. En Bakerman. Niet de hele grote hit van ze, maar wel

Carabona con Johnny Wayne Sagabona.

La la, hij was de tekst gewoon kwijt, joh. Had echt iets van, wat zou ik hier zingen? Nou, doe maar la la. Ja, dat is net zo makkelijk. Doen ze vaak, hoor, die artiesten. Het is gewoon een beetje een teken van luiheid, zou ik bijna zeggen. Hoor je toch nooit dat een DJ zegt van, nou, bla. Nee, doen we niet. We vertellen gewoon waar het over gaat. Estelle bijvoorbeeld, samen met Kanye West, hier is die American Boy.

0: Ze won twee keer het Songfestival. En de eerste keer deed ze dat met deze enorme hit. Euphoria en Loreen, dat is waar we het over hebben. En waar we het ook over gaan hebben zijn de gebeurtenissen op de dag van vandaag, 29 juni. Want wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis? Nou, de Amerikaanse soulzanger Shorty Long die verdrinkt op 29 juni 1969 als zijn boot kapseist in Ontario, Canada. Shorty Long is als 17-jarige jongen te horen als pianist op het nummer Hound Dog van Elvis Presley. Maar verder is het ook gewoon een soulzanger. Paul McCartney die bezoekt op 29 juni 1968 Los Angeles. Dan bezoekt hij daar een conventie van Capitol Records. En dat doet hij om Apple, de platenmaatschappij van de Beatles, te promoten. En in Japan slaan op 29 juni 1973 de zanger Ian Gillan en de bassist Roger Glover voor het laatst met Deep Purple op de planken. En zij worden opgevolgd door David Coverdale en Glenn Hughes. Hebben we ook nog leuk nieuws? Ja hoor, I'm Only Shooting Love van de Nederlandse Time Bandits. Die staat in de week van 29 juni 1984 op de eerste plaats in de hitparade van Nieuw-Zeeland. De verjaardagen van vandaag. We hebben onder andere Mike Tyson op de kalender staan. Maar ook Liv Taylor. Liv Taylor kennen we natuurlijk als de dochter van Steven Tyler. En ze is ook actrice. En de Nederlandse acteur Daniel Bossevan, die is jarig vandaag. Eveneens Garland Jeffries. En die scoorde een knijter van een hit met de Matador.
1: Peter Boer. Take me to

van eigen bodem. Yet Rebel en Behave. Oh, Behave. Ja, wie zei dat ook alweer altijd? Was dat niet Austin Powers? Ja, als ik even ergens in mijn paraat kennis gaat graven, kom ik zoiets tegen. Maar goed, misschien denk jij wel aan heel wat anders. Maakt ook niet uit, de jarige Matador, oftewel Garland Jeffries, die zat daar weer voor. En zometeen heb ik nog Supertramp voor je. En Jimmy Ruffin staat ook nog klaar. Ik hoop dat we het allemaal nog gaan redden tot aan 9 uur. In ieder geval deze. Radiohead, Karma Police, die gaan we helemaal voor jou draaien hier op OZR 920.

Jimmy Ruffin en zijn uitvoering van What Becomes of the Broken Hearted. En daarvoor regen, regen. Ik heb het nog niet gezien vandaag, maar wie weet komen er nog een paar druppels. It's Raining Again werd gezongen door Supertramp. Zometeen na 9 uur is hij er weer. Peter Olendes, daarna Berend Koenders. Fijne avond.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Frankrijk en Oman hebben afgesproken om samen mijnen te verwijderen in de straat van Hormuz. Dit kondigde de Franse president Macron aan na een bezoek van de Omaanse sultan Haitham bin Tariq. Iran zegt in een reactie op het bericht van Macron dat het ontmijnen van de straat van Hormuz alleen door Iran kan gebeuren. Zo zou het in de voorlopige overeenkomst met de VS zijn afgesproken. Een groep van 146 Venezolanen die 5 dagen geleden door de VS waren uitgezet naar hoofdstad Caracas, zijn waarschijnlijk omgekomen tijdens de zware aardbevingen. Na hun aankomst op de luchthaven is weinig meer van hen vernomen, schrijft de Spaanse krant El País. De groep van 120 mannen, 19 vrouwen en 7 kinderen is naar een hotel in kustregio La Guaira gebracht, waar de heftigste bevingen in meer dan een eeuw plaatsvonden. Het hotel werd daarbij verwoest. Bij de schietpartij in het Noord-Duitse Stade is een 6e slachtoffer overleden. Alle slachtoffers zijn medewerkers van een jeugdzorginstelling. Volgens Duitse media is de schutter een 45-jarige vader uit Hannover. Er zou een conflict zijn over voogdij. De vrouw en dochter van de schutter verbleven in het centrum. Vandaag stond een hoorzitting over de voogdij gepland. De man had geen strafblad en geen vergunning voor het wapen. De moeder wordt momenteel verhoord. Het OM heeft 12 jaar cel geëist tegen 3 directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen. Zij staan voor de rechter omdat ze hun bedrijf als dekmantel voor de invoer van cocaïne zouden hebben gebruikt. De politie heeft 6 gevallen achterhaald waarbij de verdachten cocaïne zouden hebben ingevoerd of dat zouden hebben geprobeerd. Het ging om ladingen van 100 tot meer dan 2000 kilo. De drugs zaten verstopt in ladingen met sojabonen, schroot, zand of kolen uit Brazilië. Het weer. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De gemeente Laarbeek heeft het plan om de brandweerkazernes in Aarle-Rikstel, Beek en Donk en Lieshout te verhuren aan de veiligheidsregio Brabant Zuidoost. De huurovereenkomsten zijn voor 5 jaar met een optie tot verlenging. Dat meldt Omroep Brabant. Volgens de gemeente zijn de panden alleen geschikt als uitrukposten. Veiligheidsregio Brabant Zuidoost heeft eerder al flink geïnvesteerd in de kazernes. Zij voert een wettelijke taak uit namens de gemeente en die ziet hen als de enige logische partij voor de huur. Verhuur aan een andere huurder zou leiden tot onnodig hoge kosten. Op dit moment wordt de Milieustraat van Laarbeek gerenoveerd. Naast de vernieuwing van de fysieke inrichting wil Laarbeek ook gaan werken op afspraak. Op dit moment heeft de Milieustraat vaste openingstijden waarbinnen inwoners gebruik kunnen maken van de Milieustraat. Dit zorgt met name op vrijdagmiddag en zaterdag voor wachtrijen, omdat het aantal bezoekers dat gelijktijdig op de Milieustraat kan zijn, beperkt is. Inwoners kunnen digitaal een afspraak maken via de app of website van Blink of telefonisch via de klantenservice van Blink. Het werken op afspraak wordt ingevoerd bij de heropening van de Milieustraat. Badmintonclub Lieshout heeft voor de zomervakantie op zaterdag 4 juli een seizoenafsluiting gepland voor de jeugd. Die gaat naar Billy Bird Hemelrijk in Volkel. De jeugd was al vaker in dit park vol attracties, strandbad en binnen- en buitenspelen en kan zich er prima vermaken. De seizoenafsluiting voor de senioren bestond uit een bezoek per fiets aan IVN Laarbeek in Aarle-Rikstel. Daar werd een wandeling gemaakt door de grote natuurtuin. Dankzij gids Monique Smit hebben zij echt wat bijgeleerd. Daarna volgde een barbecue bij de familie Jansen aan de Molendreef in Lieshout. Op 8 juli is de laatste speelavond. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.

Nick Lowe. Dit was een verboden plaat in de discotheken vroeger. Ja, alle glazen gingen aan gort destijds. I Love the Sound of Breaking Glass hoorde je op over zijn 9-0. En Blondie versus The Doors. Rapture Riders, die hoorde je ook. En hier is ZZ Top. Nummer heet Legs.

de plaat van Doe Maar, Nachtzuster. En zeker weten, als je pijn hebt, dan ben je blij dat ze er is. Gegarandeerd. ZZ Top, die hoorde je ook met Lex. En hier is Van Halen. Ja, Ain't Talking About Love.

lekkere muziek hoor. Je hoort ze op Ouwe Zijn 90, zeker weten. Dag en nacht, 24 uur. Donald Fagen, IGY. Zo heette deze prachtige platen van Helen. Die hoorde je ook op Ouwe Zijn. Ah, toch. Even diep ademhalen. Never, never, never gonna give you up. Hier is Barry White. Oh,

All Saints. I know where it's at. Zo heette dat plachtige plaatje. Mumford & Sons, die hoorde je ook. I Will Wait. En moet niet al te lang doen natuurlijk, want het moet wel door. Ze hebben aanbeland bij de Marbles. Only One Woman hier op OSN 920.

De Four Tops. En ze vragen zich af If I Were a Carpenter. Ze hebben er een liedje van gemaakt. Ja, zeker. Het was nog een hit ook nog. De Marvels hoorde je ook. Only One Woman. En we gaan straks na 10 uur luisteren naar Berend Konders op zijn, naar zijn programma Voor de Nacht Begint. Zo is het, ja. Ik wens je er veel plezier mee, wat mij betreft. Graag tot morgen. Hier is Donna Summer. This time I know it for real. Ja, dat was het. Tot morgen, dag.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland is tot zeker donderdagavond ontregeld. Op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht zijn kabels beschadigd naar oververhitting in een kabelgoot. Door de storing rijden de treinen tussen Rotterdam en Zwijndrecht niet. Dat betekent dat reizigers naar het zuiden voor het eerste deel van hun reis een ander vervoermiddel moeten nemen en reizigers naar het noorden dit voor het laatste deel moeten doen. Frankrijk en Oman hebben afgesproken om samen mijnen te verwijderen in de Straat van Hormuz. Dit kondigde de Franse president Macron aan na een bezoek van de Omaanse sultan Haitham bin Tariq. Iran zegt in een reactie op het bericht van Macron dat het ontmijnen van de Straat van Hormuz alleen door Iran kan gebeuren. Zo zou het in de voorlopige overeenkomst met de VS zijn afgesproken. Een groep van 146 Venezolanen die 5 dagen geleden door de VS waren uitgezet naar hoofdstad Caracas, zijn waarschijnlijk omgekomen tijdens de zware aardbevingen. Na hun aankomst op de luchthaven is weinig meer van hen vernomen, schrijft de Spaanse krant El País. De groep van 120 mannen, 19 vrouwen en 7 kinderen is naar een hotel in kustregio La Guaira gebracht, waar de heftigste bevingen in meer dan een eeuw plaatsvonden. Het hotel werd daarbij verwoest. En Frankrijk gaat reclame voor fast fashion mode van Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress verbieden. De Senaat heeft daartoe een wetsvoorstel aangenomen om de milieuschade van de kledingindustrie terug te dringen. Het reclameverbod gaat rond de jaarwisseling in. Ook influencers mogen deze platforms niet langer promoten. Doen ze dat toch, dan riskeren ze een boete. Frankrijk wil de webwinkels ook een milieuheffing per verkocht product laten betalen. Het weer. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrond. Badmintonclub Lieshout heeft voor de zomervakantie op zaterdag 4 juli een seizoenafsluiting gepland voor de jeugd. Die gaat naar Billy Bird Hemelrijk in Volkel. De jeugd was al vaker in dit park vol attracties, strandbad en binnen- en buitenspelen en kan zich er prima vermaken. De seizoenafsluiting voor de senioren bestond uit een bezoek per fiets aan IVN Laarbeek in Aarle-Rikstel. Daar werd een wandeling gemaakt door de grote natuurtuin. Dankzij gids Monique Smit hebben zij echt wat bijgeleerd. Daarna volgde een barbecue bij de familie Jansen aan de Molendreef in Lieshout. Op 8 juli is de laatste speelavond. De gemeente Laarbeek heeft het plan om de brandweerkazernes in Aarle-Rikstel, Beek en Donk en Lieshout te verhuren aan de veiligheidsregio Brabant Zuidoost. De huurovereenkomsten zijn voor 5 jaar met een optie tot verlenging. Dat meldt Omroep Brabant. Volgens de gemeente zijn de panden alleen geschikt als uitrukposten. Veiligheidsregio Brabant Zuidoost heeft eerder al flink geïnvesteerd in de kazernes. Zij voert een wettelijke taak uit namens de gemeente en die ziet hen als de enige logische partij voor de huur. Verhuur aan een andere huurder zou leiden tot onnodig hoge kosten. In alle bibliotheken van de Lagebeemden kunnen kinderen deze zomer een speurtocht doen. Die handelt om Detective Das Droog, die werkt voor BIEP, wat staat voor Beesten in Buitengewone Situaties. In de nieuwste zaak is een vriend verdwenen. Maar waar moet gezocht worden? Tijdens de speurtocht helpen kinderen Das Droog op weg door aanwijzingen te vinden en vragen op te lossen. Kinderen die meedoen maken kans op een vrolijk Das Droog verrassingspakket. Natuurlijk kunnen ze meteen ook een van de boeken van Das Droog lezen of lenen. In elke bibliotheek is de speurtocht. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

En zo is het alweer maandagavond. Hey, een hele bijzondere goede avond. Dit is Voor de Nacht Begint. Pieter Tosh en Mick Jagger en Don't Look Back en Santana samen met Rob Thomas met Smooth. Dat waren de eerste twee. Nieuw album van de week gaan we straks over een paar plaatjes een track van draaien en bekendmaken.

Sway van Shaft. We gaan naar de eerste albumtrack. Eentje van Christopher Cross. Het album heet ook precies zo. Dus ja, dat is even hartstikke duidelijk. Daarop staat het bekende werkje Ride Like the Wind.

Eddie Money en Baby Hold On brengt ons voor de eerste keer een track van de album van de week. En dat is The King of the World, The Raw Project, een nieuw album. Vorige maand was de release van dat album, de Nederlandse bluesband King of the World. Het album werd live gepresenteerd. De band omschrijft het album zelf als old school blues for raw times. Komende week dus verkozen tot... Album.

Muziek van Gino en eentje van Dexy, Midnight Runner. We gaan naar een Nederlands product, Mel & Vintage Future. Here's Higher Love.

Het was niet de grootste hit voor Inner Circle, maar deze mocht er ook zijn. Mary, Mary. We gaan naar de laatste albumtrack voor dit uur. Dat wordt er eentje van Gretchen Peters. I Was Looking For You gaan we draaien, terug te vinden op het album The Secret of Life uit 1996.

Muziek van Bente. Nieuwe single. 3, 2, 1. Dit is aan het werken. Zullen we nog een Nederlandstalige plaat doen? Tot besluit. Oh, dat is een beetje ongekleurde plaat. Zwart-wit. Hey, tot straks. Deel 2.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland is tot zeker donderdagavond ontregeld. Op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht zijn kabels beschadigd naar oververhitting in een kabelgoot. Door de storing rijden de treinen tussen Rotterdam en Zwijndrecht niet. Dat betekent dat reizigers naar het zuiden voor het eerste deel van hun reis een ander vervoermiddel moeten nemen en reizigers naar het noorden dit voor het laatste deel moeten doen. En Frankrijk gaat reclame voor fast fashion mode van Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress verbieden. De Senaat heeft daartoe een wetsvoorstel aangenomen om de milieuschade van de kledingindustrie terug te dringen. Het reclameverbod gaat rond de jaarwisseling in. Ook influencers mogen deze platforms niet langer promoten. Doen ze dat toch, dan riskeren ze een boete. Frankrijk wil de webwinkels ook een milieuheffing per verkocht product laten betalen. Het weer. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De kans dat je fiets wordt gestolen is in Noord-Brabant de afgelopen jaren flink toegenomen. Een stijging van 31,1% in 2025 vergeleken met 2021. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van politiedata. In de gemeente Laarbeek werden vorig jaar 35 diefstallen gemeld. In Gemert-Bakel 105 diefstallen en in Boekel 25. Als de fiets uit de achtertuin of schuur wordt gestolen, houd er dan rekening mee dat je niet altijd recht hebt op een vergoeding. De voorwaarden en vergoedingen verschillen per verzekeraar. De fiets moet altijd op slot staan, ook als deze in de schuur staat, waarvan de deur is afgesloten. Badmintonclub Lieshout heeft voor de zomervakantie op zaterdag 4 juli een seizoenafsluiting gepland voor de jeugd. Die gaat naar Billy Bird Hemelrijk in Volkel. De jeugd was al vaker in dit park vol attracties, strandbad en binnen- en buitenspelen en kan zich er prima vermaken. De seizoenafsluiting voor de senioren bestond uit een bezoek per fiets aan IVN Laarbeek in Aarle-Rikstel. Daar werd een wandeling gemaakt door de grote natuurtuin. Dankzij gids Monique Smit hebben zij echt wat bijgeleerd. Daarna volgde een barbecue bij de familie Jansen aan de Molendreef in Lieshout. Op 8 juli is de laatste speelavond. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

Queen en David Bowie, Under Pressure en Kirsty MacColl met There's a Guy Who Works Down the Chip Shop, zijn zwerzis Elvis mondvol. Welkom, deel 2. Wat gaan we draaien? Cunningham, hier is Norma Jean's Wants to Be a Movie Star.

Alex Warren, een nieuwe single die heet Fever Dream. We gaan een track draaien van Roy Buchanan. Het werk hier getiteld Roy's Blues met BLUZ. That's what I'm here for, zo heet het album.

Melissa Etheridge en Bring Me Some Water. We kennen natuurlijk de hele dikke hit van haar. Maar ja, die draaiden we niet. Mel en Kim nu. Eerst Showing Out. Get Fresh at the Weekend. Nou, moeten we nog even op wachten.

fluitend gaat het liedje weer het doosje in. Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Album van Ted Robertson gaan we draaien. Een track daarvan tenminste. En dat heet Payback Last Go Round uit 1998. We hebben weer extra ons best gedaan om ook een beetje in de hoekjes te zoeken van die albums die ze lekker klinken, maar ja, niet bekend zijn. Dit is zo'n voorbeeld.

John Legend en Safe Room. Laatste albumtrack is er eentje van Maurice Albert. Ik wist niet dat hij ooit een album heeft gemaakt. Ik kende wel het liedje wat we nu gaan draaien, de meest bekende. Feelings, en zo heet het album ook.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op dit moment wordt de Milieustraat van Laarbeek gerenoveerd. Naast de vernieuwing van de fysieke inrichting wil Laarbeek ook gaan werken op afspraak. Op dit moment heeft de Milieustraat vaste openingstijden waarbinnen inwoners gebruik kunnen maken van de Milieustraat. Dit zorgt met name op vrijdagmiddag en zaterdag voor wachtrijen, omdat het aantal bezoekers dat gelijktijdig op de Milieustraat kan zijn, beperkt is. Inwoners kunnen digitaal een afspraak maken via de app of website van Blink of telefonisch via de klantenservice van Blink. Het werken op afspraak wordt ingevoerd bij de heropening van de Milieustraat.
3: De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 4:05 gealarmeerd voor een ongeval op de Elsendorpseweg in Elsendorp. Daar zijn een auto en een scooter met elkaar in botsing gekomen. De scooterrijder en zijn vrouwelijke passagier kwamen daarbij ten val. De vrouw raakte ernstig gewond aan haar been en is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Zowel de automobilist als de scooterrijder kwamen met de schrik vrij. De politie heeft na een speekseltest de bestuurder van de scooter aangehouden voor rijden onder invloed. Ook is de scooter in beslag genomen omdat onduidelijk was van wie deze is.
4: De gemeente Laarbeek heeft het plan om de brandweerkazernes in Aarle-Rikstel, Beek en Donk en Lieshout te verhuren aan de veiligheidsregio Brabant Zuidoost. De huurovereenkomsten zijn voor 5 jaar met een optie tot verlenging. Dat meldt Omroep Brabant. Volgens de gemeente zijn de panden alleen geschikt als uitrukposten. Veiligheidsregio Brabant Zuidoost heeft eerder al flink geïnvesteerd in de kazernes. Zij voert een wettelijke taak uit namens de gemeente en die ziet hen als de enige logische partij voor de huur. Verhuur aan een andere huurder zou leiden tot onnodig hoge kosten.
3: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. In alle bibliotheken van de Lagebeemde kunnen kinderen deze zomer een speurtocht doen. Die handelt om detective Das Droog, die werkt voor BIEP, wat staat voor Beesten in Buitengewone Situaties. In de nieuwste zaak is een vriend verdwenen. Maar waar moet gezocht worden? Tijdens de speurtocht helpen kinderen Das Droog op weg door aanwijzingen te vinden en vragen op te lossen. Kinderen die meedoen maken kans op een vrolijk Das Droog verrassingspakket. Natuurlijk kunnen ze meteen ook een van de boeken van Das Droog lezen of lenen. In elke bibliotheek is de speurtocht. Badmintonclub Lieshout heeft voor de zomervakantie op zaterdag 4 juli een seizoenafsluiting gepland voor de jeugd. Die gaat naar Billy Bird Hemelrijk in Volkel. De jeugd was al vaker in dit park vol attracties, strandbad en binnen- en buitenspelen en kan zich er prima vermaken. De seizoenafsluiting voor de senioren bestond uit een bezoek per fiets aan IVN Laarbeek in Aarle-Rikstel. Daar werd een wandeling gemaakt door de grote natuurtuin. Dankzij gids Monique Smit hebben zij echt wat bijgeleerd. Daarna volgde een barbecue bij de familie Jansen aan de Molendreef in Lieshout. Op 8 juli is de laatste speelavond. De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 4:05 gealarmeerd voor een ongeval op de Elsendorpse weg in Elsendorp. Daar zijn een auto en een scooter met elkaar in botsing gekomen. De scooterrijder en zijn vrouwelijke passagier kwamen daarbij ten val. De vrouw raakte ernstig gewond aan haar been en is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Zowel de automobilist als de scooterrijder kwamen met de schrik vrij. De politie heeft na een speekseltest de bestuurder van de scooter aangehouden voor rijden onder invloed. Ook is de scooter in beslag genomen omdat onduidelijk was van wie deze is. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Got holes, but we carry on.
1: OSN.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties